0: Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover...

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschappen in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog met af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. En wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer. In noorden nog enkele buien. Verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou 1 van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De burgemeesters van Bergen, Castricum en Nijlo verlenen tijdens de jaarwisseling 2026-2027 geen vuurwerkontheffing aan de verenigingen en stichtingen. Door het landelijke vuurwerkverbod is het daardoor binnen deze gemeente niet mogelijk om vuurwerk af te steken of te bekijken.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De Vennewatersweg in Heiloo is zondag weer open voor verkeer. Na maanden van werkzaamheden kunnen automobilisten en fietsers de weg weer gebruiken. Er zijn nieuwe rotondes en nieuwe oversteekplaatsen voor fietsers. Ook zijn er doorgangen voor dieren aangelegd. Richting Egmond Binnen is netbeheerder Liander nog bezig. De komende weken volgen nog kleine werkzaamheden. Een pianofestijn in Zuid-Scharwoude heeft ruim 3800 euro opgebracht voor de kanjerketting. Vrijdagavond traden 28 leerlingen van pianodocent Hans Peerdeman op in de Rode Leeuw. De jongste deelnemer was 5 jaar. Het publiek hoorde klassiek, pop en blues. De leerlingen haalden zelf ruim 2300 euro op. Stichting Lief Lange Dijk deed er nog 1500 euro bij. Een inwoner van Dijk en Waard heeft zaterdag 1,7 miljoen euro gewonnen met de lotto. De winnaar had 5 getallen en het reservegetal goed. Normaal levert dat een ton op, maar de jackpot viel gegarandeerd. Daarom ging de hele hoofdprijs naar deze speler. De identiteit van de winnaar blijft geheim. Op de N242 bij Herengo-Waard is zaterdagmiddag rond 6 uur een auto van de weg geraakt. De automobilist verloor de macht over het stuur. De auto botste tegen een lichtmast en kwam in een greppel terecht. De lamp van de mast viel op het wegdek. De weg richting Alkmaar was tijdelijk afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Haans Agenda.
1: Vier kunstenaars exposeren in Galerie de Kapberg. Hun uiteenlopende disciplines, van sculptuur en sieraden tot schilderkunst en gemengde techniek, komen samen in een expositie waarin vorm, materiaal, herinnering en experiment centraal staat.

0: Inzet pakt uit, Charlotte de Koo. Dag Charlotte.
1: Hi, Lichet.
0: Welkom weer. Een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben. Inmiddels ben je wel verhuisd, hè, want je woont in Schagen. Maar ja, je hebt je oude liefde ook waar je vroeger opgegroeid bent weer gevonden, hè?
1: Ja, klopt. Ik woon sinds bijna een jaar alweer, dat gaat heel snel, in Hulst, Zeeuws-Vlaanderen. En hier de middelbare school gedaan. Ik ben hier in 1985 komen wonen vanuit Rotterdam. En daarna mijn middelbare school eigenlijk weer weggegaan. Want ja, je kan hier nergens, je ziet geen hoge school. Dus ik moest weer weg en ben eigenlijk nu weer terug, Nest.
0: Ja, en leuke dingen ook aan het doen, hè?
1: Ja, ik schrijf voor de PZC. Dat is de Zeeuwse Courant hier. En heb ik twee vaste rubrieken. Eentje over... Ze heet In Herinnering. Dat is over dat mensen praten over een dierbare die is overleden. En daar maak ik dan een mooi document van. En de andere is Mijn Wonder op Wielen. En dat gaat over mensen die een bijzondere auto hebben. Dat kan een klassieker zijn of een auto waar ze heel erg aan gehecht zijn en daar graag over willen praten. En ik ben bezig om een voet tussen de deur te krijgen bij Omroep Zeeuws-Vlaanderen. Om daar een programma te maken op... Ja, dat te maken heeft met cultuur, met kunstenaars.
0: Ja, ja. Want
1: dat, maar dat ligt nog een beetje te broeien bij de redactie.
0: Nou, ik ben benieuwd, want dat deed je in Schagen, deed je dat ook, hè? Met, daar was je ook actief bij.
1: Ik heb een tijdje voor toen nog Omroep Schagen gewerkt. Daar heb ik een aantal programma's gemaakt, gepresenteerd en gemonteerd. Met Vincent Clemens. We hebben lang op de markt gelopen met Traatpraat. We hebben... een item gemaakt over nieuwe bedrijven, over leuke verenigingen. Ja, dat was ook altijd heel erg leuk.
0: Ja, en desalniettemin, je pen en je computer heb je niet stilgezet, want je bent ook weer gaan schrijven, hè, over eikeltjes.
1: Ja, klopt. Ja, deel 4, dus mijn derde boekje, is uit sinds een maand of zo. En dat was weer ontzettend leuk om daaraan te werken. Want ze komen een beetje tot leven.
0: Ja.
1: Je bent er veel mee bezig. Ja. En als je dingen op straat ziet of zo, dan denk je van... oh, zouden de eikeltjes dat doen? Of is dat een leuk onderwerp?
0: En waarom de eikeltjes?
1: De eikeltjes die gaan nu surfen. Of wat was je vraag, sorry?
0: Nee, waarom is het personage de eikeltjes? Waarom
1: die waren er al. Oh. Die waren er al. Deel 1, dat is dat heeft Bert Tier, de illustrator, samen met een vriend Wouter gemaakt. En Wouter die wilde heel graag een boekje maken. En Bert vond dat leuk om te doen. Het is Wouter net na het uitkomen van deel 1 overleden. En dat ik Bert heb ontmoet op een... verjaardag van een gezamenlijke vriend, vroeg hij aan mij van, goh, zou jij dat leuk vinden om met mij nog een deel te maken?
0: Op te pakken.
1: Oh, ja. En nu is dus deel 3. Dus het is nog steeds leuk.
0: Leuk, ja, hartstikke goed. En het blijft ook nog steeds de eikeltjes, hè? Die hebben nog veel plezier samen.
1: Ja, ja, dit keer ze hebben dus de eerste keer gingen ze zwemmen of duiken. De tweede keer gingen ze schaatsen. En dit deel gaan ze surfen. Nou ja, en surfen op een vijver, dat is natuurlijk onmogelijk, want je hebt golven nodig.
0: Ja.
1: Dus gaan ze op allerlei manieren proberen golven te maken om toch die surfervaring te krijgen. En dat lukt ze op het laatst.
0: Ja, mooi. Leuk.
1: Ja.
0: Ja. Leuk ook straks weer onder de kerstboom, hè? En straks met de boekenweek, geloof ik, weer ook.
1: Ja. Ik moet dat commerciële, dat zit niet zo in mij. Bij de drukker krijgen Bert en ik allebei 25 exemplaren om zelf te verkopen. Maar ik merk dat ik ze het meeste weggeef aan vriendinnen en vrienden die nu opa en oma worden. Wat leuk voor je kleinkind. Ja. Maar goed, zo gaat het ook misschien leven. Je weet het niet. Misschien dat wij wel vrienden hebben die denken van... oh, wat een leuk boekje, dat wil ik ook kopen.
0: Ja, leuk voor de kinderen, denk ik. En hoor je leuke reacties?
1: Ja, tot nu toe echt alleen maar leuke reacties. En zelfs een paar mensen die zeiden van... dit is het leukste tot nu toe.
0: Oh, wauw.
1: Dus ik moet mezelf weer gaan overtreffen de volgende keer.
0: Voor de volgende keer.
1: Dat wordt weer een uitdaging. Ja. Want ik ga er wel voor zitten.
0: Ja, maar dat wordt volgend jaar weer, denk ik, hè?
1: Ja, dat...

0: doe ik op mijn gemak, want je moet ook uitkijken dat je niet te veel verschillende dingen aan het doen bent en dat je jezelf voorbij loopt. Want nee. Ik ben hier ook naartoe verhuisd om een beetje voor mijn ouders te zorgen. Dus ik moet mijn tijd wel goed indelen.
1: Maar we kunnen gelukkig eerst genieten van deel 3. En eigenlijk ook van deel 3 voor jou dan in dit geval.
0: Ja, klopt. Absoluut. Ja. Absoluut.
1: Leuk. Nou, leuk je met gesproken te hebben.
0: Ja, zeker. Ik vond het ook leuk om jou weer te spreken en even bij te kletsen.
1: Zeker weten. En dat gaan we en blijven we hopelijk ook doen in de toekomst.
0: Ja, zeker. We houden absoluut contact. Ik heb wel een plakker, hoor.
1: Goed zo. Dankjewel, Charlotte, voor nu. En we spreken elkaar weer, hè.
0: Dankjewel. Tot ziens.
1: Doei.
0: Hoi.

0: music.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
2: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
1: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
3: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
1: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Ingen vän sen Daphne. Dag, Daphne.
1: Hoi.
0: Hoi, van de koninklijke hondenbescherming. Kijk niet verder in onze puppyogen, hè. Dat is een campagne van jullie over de broodfok.
1: Ja, dat klopt.
0: Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Nou, zoals je weet steunen veel mensen onze organisatie. En wij vragen eigenlijk ieder jaar ook aan de mensen die ons een warm hart toedragen, wat ze nou belangrijke onderwerpen vinden om aandacht voor te vragen. En de open jaren kwam eigenlijk iedere keer naar voren, nou voor die broodfok, voor de puppyhole, dat zit ons echt dwars. En dat zit ons ook heel erg dwars. Dus wij hebben daarom goed onderzocht van waarop kunnen we aandacht vragen. En zo is eigenlijk deze campagne ontstaan. Aan de ene kant dragen wij als mensen ook bij, zeg maar, aan het in stand houden van de broodfok en de puppyhandel. Want zodra wij, zeg maar, een puppy zien en die ziet er heel erg schattig uit, dan denken we eigenlijk niet goed na van waar komt deze vandaan of door wie is die gemaakt. We raken dan gelijk verliefd.
0: De herkomst, ja. Zeg maar, hè, de achtergrond.
1: Ja, precies. Ja, dus je raakt eigenlijk gelijk verliefd op zo'n hondje. En denk dan van, nou ja, ook al komt hij vanuit een foute fokker of wat dan ook, ik ga hem wel redden. En dat ook wat wij natuurlijk gewoon dan, daardoor houden we ook de markt in stand. En dat is ook heel erg moeilijk om dan te doorgronden. We willen toch ook een aantal dingen meegeven aan de mensen om die puppyhandel wat meer tegen te gaan. Dus vandaar dat wij ook deze campagne zijn gestart. Van kijk, ja, denk goed na, zeg maar, voordat je valt voor die puppyogen. Dus als je op zoek bent naar een nieuwe hond, denk eigenlijk al voordat je geconfronteerd wordt eigenlijk met die puppy, van ja, waar ga ik hem dan aanschaffen?
0: Ja.
1: En wil ik een hondje via een fokker aanschaffen, een bepaalde website of platform? En dat je dan ook goed nadenkt van ja, waarop moet je letten? Hoe kan je nou iemand herkennen? Want het is natuurlijk niet zo dat iedereen die een hond op marktplaats verkoopt, dat hij ook geen goede fokker is. Hè? Nee, dus er zit ook zeker goede tussen.
0: Ja, slechte bedoelingen.
1: Ja, dus niet iedereen heeft. Precies, niet iedereen heeft slechte bedoelingen. Maar het is wel handig om te weten hoe je wel de slechte herkent. Zeker omdat ook natuurlijk mensen die kwaad in de zin hebben ook steeds slimmer worden. En natuurlijk ook heel veel trucjes uithalen om te laten doen alsof ze heel goed zijn. En heel goed zijn voor de dieren.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat wij daar aandacht voor willen vragen.
0: Ja, hoe kunnen we het ondersteunen, zeg maar?
1: Nou, sowieso zijn we bezig om ook druk uit te oefenen op de overheid. Dus mensen kunnen sowieso onze petitie tekenen, zodat wij ook via de overheid wat druk uit kunnen oefenen. Want wat wij heel graag zouden willen is dat er een verplichte registratie eigenlijk is voor puppykopers. Dat mensen echt hun nummers moeten opgeven. En dat check is bij de platformen. Hebben, voldoen ze eigenlijk aan de juiste registratie dat ze mogen verkopen? En kloppen de chipnummers ook? Dat als dat goed geregeld is, dan is het ook voor puppykopers natuurlijk veel makkelijker om dan te herkennen van nou, dat is in ieder geval goed geregeld.
0: Ja.
1: En er zijn er nog wel wat alarmsignalen natuurlijk. Maar we willen eigenlijk dat de overheid daar de kopers en verkopers ook een beetje mee helpt. Want ook de goede verkopers leiden eronder. Dat er natuurlijk ook heel veel misleidende verkopers zijn.
0: Ja.
1: Dus dat is een actie waarmee mensen ons kunnen ondersteunen. En verder, als je weet, iemand is geïnteresseerd om een hond aan te schaffen, een puppy aan te schaffen. Ja, help hen dan ook om echt bijvoorbeeld naar onze website te verwijzen. Om, om ze te waarschuwen waar ze op ze kunnen letten, zeg maar. Op welke signalen ze moeten letten. Zodat ze echt zo, hopelijk een zo betrouwbare hond kunnen kopen.
0: Ja, hondenbescherming punt daar ook alle andere informatie, hè?
1: Precies, ja.
0: Dus ook wat jullie doen en waar jullie voor staan en alle andere informatie.
1: Dat klopt, ja.
0: Zijn er nog andere belangrijke punten die je nu wilde vertellen?
1: Nou ja, we zijn toch ook bezig om mensen alvast op te roepen om na te denken over oud en nieuw. En dat klinkt natuurlijk een beetje ver weg.
0: Nog, ja.
1: We hebben dit jaar voor het eerst hebben wij een vuurwerkverbod. Alleen, wij zijn zelf, we zijn natuurlijk in eerste instantie heel blij dat dat er gekomen is. Maar we zijn op zich ook wel een beetje huiverig met dat het natuurlijk dan niet helemaal opeens stil is.
0: Nee.
1: Dus we zijn wel ook mensen aan het oproepen dat als je een hond hebt die angstig daarvoor is, dat je daar nu ook alvast een beetje mee gaat trainen en gaat oefenen. En al nadenkt van oké, wat ga ik doen met oud en nieuw of rond die periode als er weer heel veel vuurwerk is. Want ook al zal het verboden zijn, we zijn toch bang dat er echt het een en ander wordt afgestoken. Dus daar vragen we mensen ook op attent te zijn, alert te zijn, om dat dan voor te bereiden.
0: Ja, en sommigen die gaan ook rond die periode juist weg, hè, in die tijd, met de huisdieren.
1: Ja. Klopt, ja. Dus dat zien we, dat we, hè, we merken nu al dat daar actie op wordt ondernomen. Dus mensen gaan weer naar vuurwerkvrije parken, wat natuurlijk best nu gek is, want die zouden in principe overal vuurwerkvrij moeten zijn, want er is natuurlijk nu een verbod.
0: Ja.
1: Maar die zijn vaak natuurlijk historisch bekend dat ze wat rustiger zijn. Er zijn ook mensen die al aan het kijken of ze toch een hond naar een pensioen kunnen brengen. We hopen echt dat mensen daar toch zich goed op voorbereiden. Nogmaals, omdat we niet denken dat het in één keer helemaal stil en rustig is rond die periode. Dus dat het belangrijk is om angstige honden daar echt tijdig op te laten voorbereiden.
0: Ja, hoe was de dierendag?
1: Ja, dierendag was heel mooi. We hebben in ons eigen hondencentrum in Den Ham hebben we natuurlijk onze dieren die daar momenteel verblijven extra verwend. Heel veel vrijwilligers hebben allemaal lekkere dingetjes voor ze gemaakt. En dus, het was heerlijk weer, dus ze konden ook lekker buiten spelen. En ze hebben echt heel erg genoten. En verder werden we ook verrast eigenlijk door twee politieke partijen, 50PLUS en de Partij voor de Dieren. Want die hebben aangekondigd ook echt meer zich te willen inzetten voor ouderen en hun huisdieren. En daar vragen we eigenlijk al langere tijd aandacht voor. Want we vinden het heel belangrijk dat mensen zo lang mogelijk ook hun dier bij zich kunnen houden. En we zien bijvoorbeeld in onze praktijk dat als ouderen dan bijvoorbeeld naar een verzorgingshuis moeten, omdat ze gewoon meer zorg hebben, dat ze dan heel vaak afstand moeten doen van hun huisdier.
0: Ja,
1: dat het ook juist heel veel troost biedt.
0: Ja,
1: ja, dat is heel erg verdrietig. En wij denken dat als er een goed systeem omheen hangt, hè, dus dat de mensen er omheen kunnen activeren om wat extra dan voor de hond te zorgen, zodat niet het zorgend personeel daar opeens mee belast is. Maar dat bijvoorbeeld vrijwilligers of familieleden dat kunnen overnemen. Dat als je zo'n systeem inricht, dat dat mogelijk is. En dat het heel fijn is voor zowel de mensen als de dieren.
0: Ja.
1: Nou, en de twee politieke partijen die zien daarin ook echt een belangrijk aandachtspunt. Dus zij hebben nu gezegd, wij willen hier werk van gaan maken en echt extra geld voor laten vrijmaken. Dus ja, we waren heel blij verrast met deze plannen.
0: Ja.
1: En we juichen ze echt toe en we hebben ook aangeboden om er echt over mee te gaan denken en kijken hoe we dat zo goed mogelijk dan zouden kunnen uitvoeren. Maar goed, daarover moet eerst de Tweede Kamer nog stemmen en dat zal in eind november gebeuren waarschijnlijk.
0: Oké, nou, later komen we daar nog wel vast wel een keer over terug te babbelen, denk ik.
1: Precies, ja.
0: Heel goed. Hondenbescherming.nl is de website, alle informatie staat erop. Daphne, dankjewel.
1: Oké, graag gedaan.
0: En heel veel succes en we spreken elkaar weer.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, graag gedaan.
1: Doeg.

0: kookhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: is het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De Vennewatersweg in Heilo is zondag weer open voor verkeer. Na maanden van werkzaamheden kunnen automobilisten en fietsers de weg weer gebruiken. Er zijn nieuwe rotondes en nieuwe oversteekplaatsen voor fietsers. Ook zijn er doorgangen voor dieren aangelegd. Richting Egmond Binnen is netbeheerder Liander nog bezig. De komende weken volgen nog kleine werkzaamheden. Van maandag tot en met zaterdag rijden er geen treinen tussen Alkmaar en Zaandam. Er wordt gewerkt aan het spoor bij Krommenie en Uitgeest. Intercities tussen Amsterdam en Alkmaar rijden om via Haarlem. Tussen Uitgeest en Wormerveer zet de NS bussen in. Reizigers richting Amsterdam moeten rekening houden met extra reistijd. Op de Voorburggracht in Noord-Scharwoude is zaterdagavond vermoedelijk een scooter in brand gestoken. Politie en brandweer werden rond 11:45 gebeld. Omstanders hadden het vuur toen al geblust. De scooter raakte aan de achterkant beschadigd. Niemand raakte gewond, er is nog niemand aangehouden. De politie onderzoekt de brand. Bij de omval in Alkmaar is zaterdagavond minstens één automobilist zwaar gewond geraakt. Twee auto's botsten op de kruising van de weg naar Stompetoren en de weg naar Westgrafdijk. Eén inzittende zat bekneld. De brandweer moest de inzittende bevrijden. Twee ambulances en meerdere politieeenheden kwamen ter plaatse. De oorzaak is onbekend. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: 80 Uitgaansagenda.
1: Historisch Museum Het Sterkenhuis presenteert dit jaar de tentoonstelling Smaakmakers. Historische influencers van Bergen. In deze bijzondere expositie komen invloedrijke personen uit de geschiedenis van Bergen tot leven. Van de 17e eeuwse cartograaf Adriaan Arnonitsch tot de in 2024 overleden dichter Theo Oldhuis. Stuk voor stuk mensen die het dorp vorm en karakter hebben gegeven.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan elke week een dag staken tot aan kerst, melden vakbonden FNV en CNV. De eerste staking is woensdag. De bonden en werkgeversvereniging VWOV komen er niet uit over een nieuw CAO, schrijft het Algemeen Dagblad. De huidige CAO is eind juni verlopen.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
2: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
1: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
3: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
1: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files in de regio ontstaan. Zo loopt het vast op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en reken hier op 10 minuten vertraging. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam ben je vanaf Sassenheim 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Van 16 tot en met 25 oktober staat Bergen weer in het teken van de kunsttiendaagse. Meer dan 300 kunstenaars exposeren op zo'n 130 locaties in en rond het kunstenaarsdorp. Ook de bibliotheek Bergen aan het Dreef 1 doet mee. Bezoekers kunnen genieten van verschillende exposities, bijzondere kunstwerken en ontdekken en zelf creatief aan de slag tijdens de workshop.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer en meer.

0: Gaansagenda.
1: Vier kunstenaars exposeren in Galerie de Kapberg. Hun uiteenlopende disciplines, van sculptuur en sieraden tot schilderkunst en gemengde techniek, komen samen in een expositie waarin vorm, materiaal, herinnering en experiment centraal staat.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na ongeveer 40 jaar is er een einde gekomen aan de dinsdagavond tennis bij Winningen. De groep liefhebbers speelde dinsdag de laatste wedstrijd op de banen aan de voet van de duinen. De banen blijven gewoon open.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roland Muller van de economieredactie.
3: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen en ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
2: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
4: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
2: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen. Het weer, lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Amsterdam Zuidoost en knooppunt Amstel staat 4 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Op de A9 Diemen richting Amstelveen vanaf Amsterdam Zuidoost 5 minuten vertraging. Dan naar de A10, de Ring Zuid, richting Den Haag. Bij Amsterdam Buitenveldert heb je nog 10 minuten op onthoud. En tot slot de A27, Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweert staat 8 kilometer file en daar heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De Kunst10Daags gaat weer van start. En Kunstgetij heeft 10 dagen lang een gevarieerd programma met exposities, muziek en toneelvoorstellingen. Oude bekenden zijn de fietsmuziek 17 oktober. Het concert in de serie Kamermuziek in de Ruwinekerk op 18 oktober. En de piano recitals in het huisje van Simon ten Holt.

je werkdag in vliegende vaart. Met hits aan de lopende band.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In het vernieuwde dorpshuis De Schulp in Egmond Binnen komt een gezondheidscentrum met 3 behandelkamers. De inschrijving hiervoor is geopend. Het gezondheidscentrum is geschikt voor verschillende zorgaanbieders en paramedische diensten, zoals huisarts, fysio-manueel therapeut, psycholoog, huidspecialist, podoloog, medisch pedicure, diëtist, thuiszorg en verloskundige. Ook andere zorggerelateerde functies die graag met andere zorgaanbieders het dorpshuis samenwerken, zijn welkom. Het gezondheidscentrum wordt daarmee een mooie aanvulling voor een vitale gemeenschap.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De ondernemingsverkiezing Noord-Holland viert in 2027 haar 20ste editie. Ken jij een onderneming die de titel Beste Onderneming van Noord-Holland verdient? Meld deze onderneming dan nu aan. De finale vindt op 26 mei 2027 plaats in de VIL in Haarlem. Tot 18 januari kun je bedrijven nomineren via www.ovnh.nl/aanmelden.

0: Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Regio Nieuws, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard, met de ochtend middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard, elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard, hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De 4 vaste flitspalen aan de N9 in Alkmaar hebben van mei tot en met augustus 7600 overtredingen vastgelegd. De flitsers ter hoogte van de Huiswaardeweg waren zoals gewoonlijk het meest actief. Richting Den Helder zijn rond 660 bestuurders betrapt op door rood rijden. De andere kant op, richting Kooimeer, zijn de meeste snelheidsovertredingen geconstateerd. Net iets meer dan 3600. Afgelopen zomer hebben 26 dijken boven het Noordzeekanaal schade opgelopen door de aanhoudende droogte. Het gaat vooral om oude dijken met veen, zoals in en om de Eilandspolder. Deze dijken zijn kwetsbaarder voor uitdroging. De veiligheid kwam volgens het Hoogheemraadschap nergens in gevaar. Aan 19 dijken in het Hollands Noorden was herstelwerk nodig. Rijkswaterstaat heeft een stuk staal uit het A9-viaduct bij Uitgeest gehaald voor onderzoek in Duitsland. Het viaduct is een van 16 bruggen en viaducten in Nederland waarbij mogelijk kwetsbaar staal is gebruikt. Dat staal kan onder bepaalde omstandigheden verzwakken, waardoor de constructie gevaar kan lopen. Volgens de minister zijn er op dit moment geen aanwijzingen voor acuut instortingsgevaar. Rijkswaterstaat zegt het viaduct extra in de gaten te houden. Zaterdagmiddag zijn twee auto's flink beschadigd geraakt bij een botsing op de Laan van Brussel in Alkmaar. Het ongeval gebeurde rond 5:10 en ontstond vermoedelijk doordat een bestuurder geen voorrang verleende. Meerdere politieeenheden en een ambulance kwamen ter plaatse. Eén betrokkenen werd door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Beide auto's moesten worden weggesleept. De precieze oorzaak van de botsing wordt nog onderzocht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kunstliefhebbers kunnen zich weer opmaken voor een kunstziendaagse in Bergen aan Zee. Meer dan 300 kunstenaars, galeries en opkomend talent laten hun werk zien op ruim 130 locaties. Van musea en ateliers tot cafés, restaurants, winkels, hotels, tuinen en particuliere woningen. Op allerlei plekken in en rond het dorp is het kunst te ontdekken.
2: Goedemorgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band.
3: Zet

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold ter Heijse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over van over de metalen constructie. Die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

9 tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een donkere novemberavond. Duizenden wandelaars zijn onderweg telkens weer een nieuwe verrassing. Op 27 en 28 november verandert Egmond tijdens de Viewtour Egmond opnieuw in een wereld vol licht, vuur en bijzondere kunstwerken. Dit jaar staat de avondwandeling in het teken van Viewer World Tour. Wat is er langs de route te zien? Het blijft grotendeels geheim.
2: Sometimes the world is a valley of...

0: ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een vrouw is zondag met haar scootmobiel in de sloot langs de Koninginnenweg in Bergen gevallen. Brandweermannen in waadpakken hebben de vrouw uit het water gered, waarna ambulancepersoneel zich over haar ontfermde. Ze bleek er goed vanaf te zijn gekomen en is naar het zorgcentrum waar ze woont gebracht. Haar scootmobiel zal vermoedelijk afgeschreven worden. De politie van Dijk en Waard heeft een oplichter aangehouden die meerdere sieraden heeft weten te bemachtigen. Veel sieraden zijn inmiddels terug bij de rechtmatige eigenaar, maar van een aantal is nog niet duidelijk van wie ze zijn. Het gaat om ringen, oorbellen, polskettingen en hangertjes. De politie heeft foto's van de sieraden op sociale media geplaatst in de hoop dat de eigenaren ze herkennen en contact opnemen. De Vennewatersweg in Heiloo is weer open voor verkeer. Na maanden van werkzaamheden kunnen automobilisten en fietsers weer gebruik maken van deze belangrijke verbinding. De weg heeft nieuwe rotondes en nieuwe oversteekplaatsen voor fietsers gekregen. Ook zijn er doorgangen voor dieren aangelegd. De komende weken vinden nog kleine werkzaamheden plaats. Richting Egmond Binnen is netbeheerder Liander nog bezig. Daar moeten automobilisten rekening houden met fietsers op de rijbaan. Op de Voorburggracht in Noord-Scharwoude is zaterdagavond vermoedelijk een scooter in brand gestoken. De politie en brandweer werden rond 11:45 opgeroepen, maar omstanders hadden het vuur toen al geblust. De scooter raakte aan de achterkant beschadigd. Niemand raakte gewond. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Er wordt onderzoek gedaan naar wat er precies is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen staat voor een belangrijke keuze over haar toekomst. De gemeenteraad onderzoekt verschillende mogelijkheden voor het bestuurlijke organisatie van de gemeente. Blijft de gemeente Bergen zelfstandig of komt er een bestuurlijke fusie? En als er een fusie komt, met welke gemeente past dat het beste? En wat levert de keuze voor de inwoners van de gemeente Bergen?

0: @velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Gisteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over. De metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen. Ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en duinstreek.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een vrouw is zondag met haar scootmobiel in de sloot langs de Koninginnenweg in Bergen gevallen. Brandweermannen in waadpakken hebben de vrouw uit het water gered, waarna ambulancepersoneel zich over haar ontfermde. Ze bleek er goed vanaf te zijn gekomen en is naar het zorgcentrum waar ze woont gebracht. Haar scootmobiel zal vermoedelijk afgeschreven worden. De politie van Dijk en Waard heeft een oplichter aangehouden die meerdere sieraden heeft weten te bemachtigen. Veel sieraden zijn inmiddels terug bij de rechtmatige eigenaar, maar van een aantal is nog niet duidelijk van wie ze zijn. Het gaat om ringen, oorbellen, polskettingen en hangertjes. De politie heeft foto's van de sieraden op sociale media geplaatst in de hoop dat de eigenaren ze herkennen en contact opnemen. Treinreizigers uit de regio Alkmaar die richting Amsterdam reizen moeten komende week rekening houden met extra reistijd. Van maandag tot en met zaterdag rijden er geen treinen tussen Alkmaar en Zaandam vanwege spoorwerkzaamheden bij Krommenie en Uitgeest. Intercities tussen Amsterdam en Alkmaar rijden om via Haarlem. De NS zet vervangende bussen in tussen Uitgeest en Wormerveer. Vanaf volgende week zondag rijden de treinen weer. Een pianofestijn in Zuid-Scharwoude heeft ruim €3800 opgebracht voor de kanjerketting. Vrijdagavond traden 28 leerlingen van pianodocent Hans Speerdeman op in de Rode Leeuw. De jongste deelnemer was 5 jaar. De leerlingen zamelden zelf ruim €2300 in. Stichting Lief Langendijk deed daar nog eens €1500 bij. Het publiek genoot van klassieke muziek, pop en blues. De kanjerketting is bedoeld voor kinderen die worden behandeld voor kanker. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident, dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hall en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Zij krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyad aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyad. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 november, september niet meer vanwege de lage waterstand. En daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in twee richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Tussen Hoorn en Heer Hugo Waard rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding en rijden nu wel bussen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Wakey, wakey.
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
5: Oeh, oeh, oeh, oeh.
6: Kees, ben je daar?
7: Ja? Ja.
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
8: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
6: En toen werd het stil op de radio.
4: Apart. Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10, de Ring West richting Den Haag, staat voor de Koentunnel 2 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De vier vaste flitspalen aan de N9 in Alkmaar hebben van mei tot en met augustus 7600 overtredingen vastgelegd. De flitsers ter hoogte van de Huiswaardeweg waren zoals gewoonlijk het meest actief. Richting Den Helder zijn rond 660 bestuurders betrapt op door rood rijden. De andere kant op, richting Kooimeer, zijn de meeste snelheidsovertredingen geconstateerd. Net iets meer dan 3600. Afgelopen zomer hebben 26 dijken boven het Noordzeekanaal schade opgelopen door de aanhoudende droogte. Het gaat vooral om oude dijken met veen, zoals in en om de Eilandspolder. Deze dijken zijn kwetsbaarder voor uitdroging. De veiligheid kwam volgens het Hoogheemraadschap nergens in gevaar. Aan 19 dijken in het Hollands Noorden was herstelwerk nodig. Rijkswaterstaat heeft een stuk staal uit het A9-viaduct bij Uitgeest gehaald voor onderzoek in Duitsland. Het viaduct is een van 16 bruggen en viaducten in Nederland waarbij mogelijk kwetsbaar staal is gebruikt. Dat staal kan onder bepaalde omstandigheden verzwakken, waardoor de constructie gevaar kan lopen. Volgens de minister zijn er op dit moment geen aanwijzingen voor acuut instortingsgevaar. Rijkswaterstaat zegt het viaduct extra in de gaten te houden. Zaterdagmiddag zijn twee auto's flink beschadigd geraakt bij een botsing op de Laan van Brussel in Alkmaar. Het ongeval gebeurde rond 5:10 en ontstond vermoedelijk doordat een bestuurder geen voorrang verleende. Meerdere politieeenheden en een ambulance kwamen ter plaatse. Eén betrokkene werd door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Beide auto's moesten worden weggesleept. De precieze oorzaak van de botsing wordt nog onderzocht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondsgenootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Alex Grinkiewicz benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar, meldt de inspectie. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu die waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Hoofddorp Zuid. 4 kilometer file en een kwartier vertraging daar, want er zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een vrouw is zondag met haar scootmobiel in de sloot langs de Koninginnenweg in Bergen gevallen. Brandweermannen in waadpakken hebben de vrouw uit het water gered, waarna ambulancepersoneel zich over haar ontfermde. Ze bleek er goed vanaf te zijn gekomen en is naar het zorgcentrum waar ze woont gebracht. Haar scootmobiel zal vermoedelijk afgeschreven worden. De politie van Dijk en Waard heeft een oplichter aangehouden die meerdere sieraden heeft weten te bemachtigen. Veel sieraden zijn inmiddels terug bij de rechtmatige eigenaar, maar van een aantal is nog niet duidelijk van wie ze zijn. Het gaat om ringen, oorbellen, polskettingen en hangertjes. De politie heeft foto's van de sieraden op sociale media geplaatst in de hoop dat de eigenaren ze herkennen en contact opnemen. De Vennewatersweg in Heiloo is weer open voor verkeer. Na maanden van werkzaamheden kunnen automobilisten en fietsers weer gebruik maken van deze belangrijke verbinding. De weg heeft nieuwe rotondes en nieuwe oversteekplaatsen voor fietsers gekregen. Ook zijn er doorgangen voor dieren aangelegd. De komende weken vinden nog kleine werkzaamheden plaats. Richting Egmond Binnen is netbeheerder Liander nog bezig. Daar moeten automobilisten rekening houden met fietsers op de rijbaan. Op de Voorburggracht in Noord-Scharwoude is zaterdagavond vermoedelijk een scooter in brand gestoken. De politie en brandweer werden rond 11:45 opgeroepen, maar omstanders hadden het vuur toen al geblust. De scooter raakte aan de achterkant beschadigd. Niemand raakte gewond. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Er wordt onderzoek gedaan naar wat er precies is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. Het vuur in het pand ontstond rond 8:30 vanochtend en daarbij kwam veel rook vrij. Omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. De woning raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand in Doesburg kon ontstaan, is onbekend. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan in 2024. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol. Volgens Bas komen die ook vanuit de coalitiepartner CDU. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoofddorp Zuid 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. Want na een ongeluk daar zijn er 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Als het buiten gruwder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Darling. Darling. Waltz with me.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan elke week een dag staken tot aan kerst, melden vakbonden FNV en CNV. De eerste staking is woensdag. De bonden en werkgeversvereniging VWOV komen er niet uit over een nieuw CEO, schrijft het Algemeen Dagblad. De huidige CEO is eind juni verlopen. Volgens de FNV is er sinds maart 8 keer onderhandeld. De vakbonden hadden de werkgevers tot woensdag 7 oktober 12 uur gegeven om een akkoord te gaan met hun eisen. Maar dat is niet gebeurd. De bonden willen dat alle voorstellen die de arbeidsvoorwaarden verslechteren van tafel gaan. Het gaat onder meer om langere en flexibeler inzetten en extra onbetaalde pauzes en minder zeggenschap over roosters.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Zondag Sport 80 is het enige sportprogramma dat iedere zondagmiddag tussen 2 en 5 een compleet overzicht biedt van wat er langs de velden in de kust- en duinstreek gebeurt. Met hardlopen, wielrennen, tennis, hockey, zwemmen, badminton, zaalvoetbal, basketbal, voetbal. Oh ja, en voetbal. Zondag Sport 80. Elke zondagmiddag van 2 tot 5 op Radio 80.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoofddorp Zuid, 4 kilometer file en een kwartier vertraging, want er is daar maar één rijstrook open. Naar verwachting gaat het nog tot 4:30 vanmiddag duren. Op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem, bij Haarlem alweer 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Hans Bulte, de laatste burgemeester van Sint Pancras, is op 89-jarige leeftijd overleden. Bulte werd in 84 burgemeester van Sint Pancras en nam die functie waar in Langedijk. Na de gemeentefusie in 1990 was Hans Bulte nog 9 jaar lang burgemeester van Langedijk. Daarna was hij waarnemend burgemeester van Annapolona en Edam-Volendam, maar bleef wel betrokken bij Sint Pancras, onder andere voor het behoud van de Witte Kerk. De 4 vaste flitspalen aan de N9 in Alkmaar hebben van mei tot en met augustus 7600 overtredingen vastgelegd. De flitsers ter hoogte van de Huiswaardeweg waren zoals gewoonlijk het meest actief. Richting Den Helder zijn rond 660 bestuurders betrapt op door rood rijden. De andere kant op, richting Kooimeer, zijn de meeste snelheidsovertredingen geconstateerd. Net iets meer dan 3600. De politie van Dijk en Waard heeft een oplichter aangehouden die meerdere sieraden heeft weten te bemachtigen. Veel sieraden zijn inmiddels terug bij de rechtmatige eigenaar, maar van een aantal is nog niet duidelijk van wie ze zijn. Het gaat om ringen, oorbellen, polskettingen en hangertjes. De politie heeft foto's van de sieraden op sociale media geplaatst in de hoop dat de eigenaren ze herkennen en contact opnemen. De Vennewatersweg in Heiloo is weer open voor verkeer. Na maanden van werkzaamheden kunnen automobilisten en fietsers weer gebruik maken van deze belangrijke verbinding. De weg heeft nieuwe rotondes en nieuwe oversteekplaatsen voor fietsers gekregen. Ook zijn er doorgangen voor dieren aangelegd. De komende weken vinden nog kleine werkzaamheden plaats. Richting Egmond Binnen is netbeheerder Liander nog bezig. Daar moeten automobilisten rekening houden met fietsers op de rijbaan. En tot zover het nieuws uit de regio.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Eilo, de BUG, hebben de eerste fase afgerond van de landelijke nieuwe regeling voor het aanvragen van capaciteit op het elektriciteitsnet. In totaal zijn ongeveer 150 woningbouw- en onderwijsprojecten bij de gemeente aangemeld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

voor verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkewitsch, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkewitsch noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkewitsch en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer kon ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in nauwe samenwerking met de preventielijn 113. Dan het weer. Het is zacht met veel zon. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag valt soms wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Noord-Hollandse wegen rijden het over het algemeen nog prima door. Ja, 10 minuutjes vertraging bij Roelof Arendsveen als je de A4 pakt vanuit Amsterdam naar Den Haag. 10 minuutjes op de N99 vanuit Den Helder naar Den Hoever bij afrit Anna Paulona. En een kwartier vertraging op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Bij Haarlem 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Thorvald de Winter op Radio 80.

zondagmiddag 4:02. Goedemiddag. 12 oktober 2026. Ik ben afgestemd voor Radio 80 op de 105.9 FM. Met een Good Afternoon Show. Tot 6 uur met ondergetekende Thor van de Winter. Starten we met Level 42. En de Star Child. Ja. Tot 6 uur. Veel goed muziek hier op de 105.9 FM.

uit 1981 vandaan. Level 42 en hun Starchild. Ja, ze treden nog steeds op. Ondertussen ook alweer een jaar of 45. 8 minuten over 4 op de maandagmiddag. Deze mooie maandagmiddag. De restvakantie is begonnen. En we draaien hier op de 105, op de 105.9 FM.

0: van Radio 80, Divine Emotions. En zo is dat ook maar, net op de maandagmiddag, ja.
1: Good afternoon, met Thorwald.

herfstvakantie. Dus, mooie muziek op 80. Voor de Kust en Duinsteeg, live vanuit een studio Zuiderduin hier Egmond aan Zee. Aan de voet van de Rosberg, James Ingram en Michael McDonald. Het legendarische Jamal Be There.

een prachtige plaat om terug te luisteren. Jamo Be There van James Ingram en Michael McDonald. 17 minuten over 4 op de maandagmiddag. Dan gaan we vrolijk door. Met Michael Jackson, Off The Wall, van het gelijknamige album Off The Wall, ja. Hoe is het mogelijk?

komen echt allemaal voorbij op de maandagmiddag, hoor. Michael Jackson en het legendarische Off the Wall. Ik heb er nog zo een gevonden. Ja, maar dan van een ander kaliber, hoor. Ja, absoluut. Ook deze swingt, hoor, ja. Ik heb het over Stevie Wonder. En Do I Do. Tot 6 uur. Veel goed muziek hier op de 105.9 de kabel. En het wereldwijde web met Toy van de Winter.

Kan ik toch intens gelukkig van worden, hoor. Ja. Stevie Wonder, How Do I Do? Op donderdag 5 en 9 FM, de kabel en het wereldwijde web, ja.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen is het wel druk, maar rijdt het wel door. 10 minuutjes vertraging voor het verkeer bij Roelof Arendsveen op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 10 minuten extra op de N99 vanuit Den Helder naar Den Hoever. Dat is bij de aansluiting met de N240. En 20 minuten vertraging op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Bij Haarlem 3 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Hans Bulten, de laatste burgemeester van Sint Pancras, is op 89-jarige leeftijd overleden. Bulten werd in 84 burgemeester van Sint Pancras en nam die functie waar in Langedijk. Na de gemeentefusie in 1990 was Hans Bulten nog 9 jaar lang burgemeester van Langedijk. Daarna was hij waarnemend burgemeester van Annapolona en Edam-Volendam, maar bleef wel betrokken bij Sint Pancras, onder andere voor het behoud van de Witte Kerk. Frank Kraaienveld uit Egmond aan de Hoef is zondagavond benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De zanger en bassist kreeg de onderscheiding vlak voor het afscheidsconcert van zijn band Bintangs in Podium Victorie in Alkmaar. Kraaienveld richtte de band in 1961 mede op. De Bintangs werden bekend door hun ruige bluesrock, ook wel de hoogoversound genoemd. Kraaienveld kreeg het lintje niet alleen voor zijn muzikale carrière, maar ook voor zijn werk als beeldend kunstenaar. Afgelopen zomer hebben 26 dijken boven het Noordzeekanaal schade opgelopen door de aanhoudende droogte. Het gaat vooral om oude dijken met veen, zoals in en om de Eilandspolder. Deze dijken zijn kwetsbaarder voor uitdroging. De veiligheid kwam volgens het Hoogheemraadschap nergens in gevaar. Aan 19 dijken in het Hollands Noorden was herstelwerk nodig. Rijkswaterstaat heeft een stuk staal uit het A9-viaduct bij Uitgeest gehaald voor onderzoek in Duitsland. Het viaduct is een van 16 bruggen en viaducten in Nederland waarbij mogelijk kwetsbaar staal is gebruikt. Dat staal kan onder bepaalde omstandigheden verzwakken, waardoor de constructie gevaar kan lopen. Volgens de minister zijn er op dit moment geen aanwijzingen voor acuut instortingsgevaar. Rijkswaterstaat zegt het viaduct extra in de gaten te houden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

er maar aan staan. Op de maandagmiddag 5 minuten over half 5. Harry Stylish. En die zingt over watermeloenen. Mooi hoor, ja. Tot 6 uur. Ja, voor mij in heel Noord-Holland te horen. Good Afternoon Show met ondergetekende Thorvald de Winter. Nu Mariah Carey aan de Dream Lover.

tot 5 uur. Calvin Harris, I'm thinking about you. Nog zo'n gevonden, ja. Een ballad van de bovenste planken. Whitney Houston en Enrique Iglesias. Could I have this kiss forever? Zou zomaar kunnen, ja.

0: Justin en Enrique Iglesias. Ik raak er helemaal een beetje emotioneel van. Could I have this kiss forever?
1: Could I have this kiss forever?
0: Wel een mazzelpik hoor, die Enrique, ja. Ja, toch?
2: Good afternoon met Thorwald.

zomaar door. Ja. Raoul Orellana en de Gypsy Rhythm. Over de luisteraars in de Noordkop. Vladimir in het speciaal, ja. Je miste me vorige week. Ja, dat klopt.

doorheen te gaan. Tot de klok van vijf. Dan krijgen we het nieuws en de commerciële gedachten hier op Radio 80. We gaan er naartoe met Alexander O'Neill en Sherelle. And never knew love like this before. Yeah.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkevich, op een veiligheidstop in Warschau. Grinkevich noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Dan het weer nog. Het is zacht weer met veel zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, in de middag wat lichte regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio niet al te veel files. 10 minuutjes vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. En een klein kwartiertje op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Bij Haarlem 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

Shaolin. Nee, dat is het tweede gedeelte van The Good Afternoon Show. Got to be real. 8 minuten over 5. Met kraak en smaak. Good for the city.

0: for the city. Imagine it there, looking oh so pretty.
1: Krakensmaak uit Leiden vandaan. Good for the city. Ja, we doen iets geks. Kan allemaal op die maandagmiddag. Ja. Kid Creole en de Coconuts. 11 minuten over 5 op de 105.9 FM.

En daar luister je naar op dit moment. Straks om 6:00 een aflevering van Kunst Compleet. Morgen collega Bart Verhulst. En nu Dua Lipa. En Love Again. We spreken elkaar volgende week weer. Om 4:00 op 105.9 FM. Live vanuit Studio Zuiderduin. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren.

0: live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Noord-Hollandse wegen valt het reuze mee met de files. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar 10 minuten vertraging bij knooppunt Rotterpolderplein. En bijna een half uur tijdsverlies op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Bij Haarlem 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Woningcorporatie Kennemer Wonen wil 60 sociale huurwoningen gaan verhuren in het vernieuwde winkelgebied Geesterduin in Castricum. Daarover is een voorlopige overeenkomst gesloten met ontwikkelaar Hoorne Vastgoed. Rond het winkelcentrum moeten in totaal 215 woningen komen, waarvan 84 in de sociale sector. Wanneer de woningen worden gebouwd en wat de huren worden, is nog niet bekend. De vier vaste flitspalen aan de N9 in Alkmaar hebben van mei tot en met augustus 7600 overtredingen vastgelegd. De flitsers ter hoogte van de Huiswaardeweg waren zoals gewoonlijk het meest actief. Richting Den Helder zijn rond 660 bestuurders betrapt op door rood rijden. De andere kant op, richting Kooimeer, zijn de meeste snelheidsovertredingen geconstateerd. Net iets meer dan 3600. Een vrouw is zondag met haar scootmobiel in de sloot langs de Koninginnenweg in Bergen gevallen. Brandweermannen in waadpakken hebben de vrouw uit het water gered, waarna ambulancepersoneel zich over haar ontfermde. Ze bleek er goed vanaf te zijn gekomen en is naar het zorgcentrum waar ze woont gebracht. Haar scootmobiel zal vermoedelijk afgeschreven worden. Treinreizigers uit de regio Alkmaar die richting Amsterdam reizen, moeten komende week rekening houden met extra reistijd. Van maandag tot en met zaterdag rijden er geen treinen tussen Alkmaar en Zaandam vanwege spoorwerkzaamheden bij Krommenie en Uitgeest. Intercities tussen Amsterdam en Alkmaar rijden om via Haarlem. De NS zet vervangende bussen in tussen Uitgeest en Wormerveer. Vanaf volgende week zondag rijden de treinen weer. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent
2: 24. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers.

0: roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: ANWB Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij vers producten, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. En ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13 weken echo. Het experiment met de echo, om aangeboren afwijkingen op te sporen, wordt niet voortgezet, schrijft minister Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13 weken echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaags geraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. Vrijdag liep een Belgische vakbondsbetoging ook uit op hevige rellen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files in Noord-Holland zijn op één hand te tellen. 5 minuutjes vertraging op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Hilversum Noord. En op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem bij Haarlem. Altijd nog 4 kilometer file en 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
6: Het perfecte einde van je werkdag. The Good Afternoon Show.

Katrien van Kunstcompleet. Goedemiddag overigens bij de jubileum uitzending van Kunstcompleet. 20 jaar. En we gaan het laatste uur in. En ik heb aan tafel zitten Sonja Doevendans, Frits Klaver en Annemiek van Kollenburg. En daar praat ik natuurlijk zo meteen mee. Maar we gaan natuurlijk ook naar muziek. En dat mocht ik uitkiezen deze keer. We gaan luisteren naar Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean.

0: Ja, dat was dat waren Sam Fender en Olivia D met Remy in en daarvoor Chaka Khan. Maar ja, goed, we zijn live, kan gebeuren. Ik zit met Frits Klaver, Annemiek van Kollenburg en Sonja Doeverdans. Goedemiddag alle drie.
1: Hallo.
0: Hallo. Ik zit het laatste uur, jullie zijn nog fris. Nou ja, niet vanwege de warmte natuurlijk, hè. Hoe gaat het?
2: Prima.
0: Lekker
3: cool.
0: Lekker.
3: Beter dan buiten.
0: Beter dan buiten, ja, dat wel, ja. Hey, ik begin even met jou, Sonja. Hoe lang is het geleden dat je in het programma bent geweest, weet je het nog?
4: Nee, de tijd gaat zo hard. Een paar jaar geleden volgens mij.
0: Ja, volgens mij wel, ja.
4: 2 jaar?
0: Ja, denk het wel.
4: Ja, zoiets. Ja. Gok ik.
0: Ja. En hoe is met het werk? Hoe gaat het?
4: Ja, goed. Ik heb nu 4 exposities lopen, dus dat gaat wel goed.
0: Dat gaat prima dan.
4: Ja. Ja. In Alkmaar, in het ziekenhuis hangt mijn werk en in Haarlem. En bij het KCB en van het weekend in Petten.
0: Ja, precies. En het maaiveld komt eraan.
4: Ja,
0: hè? Ja, dat is van het KCB.
4: Ja.
0: Hoe kun je daar iets over zeggen? Iets over vertellen?
4: Ja, dat is een hele leuke expositie georganiseerd door Rob Komen. Die heeft kunstenaars gekoppeld aan dichters. Dus een superleuke expo. Jij doet er volgens mij ook aan mee.
0: Klopt.
4: Ja. En ik help het organiseren. Dus het is een heel grote klus, maar ontzettend leuk.
0: Ja.
4: Want het is altijd erg leuk om mensen te laten samenwerken uit verschillende disciplines. Dus sommige mensen hebben bij een gedicht een schilderij gemaakt. Sommigen hebben een gedicht gezocht dat bij hun werk past. Maar ja, het is altijd in samenspraak met de twee kunstenaars zelf natuurlijk. De kunstenaar en de dichter.
0: Ja, en wat heb jij, wat laat jij zien? En welke dichter?
4: Nou, ik doe dit
0: niet,
4: keer niet,
0: niet mee.
4: Nee,
0: je zit in de organisatie.
4: Ik zit in de organisatie. Ik doe niet mee met zonder titel, maar...
0: Ja. Ja, nee. En zonder titel, daar hadden we het trouwens net ook over in het vorige uur. Ja, dat kwam even voorbij.
4: Yvonne Alting.
0: Ja,
4: ja. Leuk.
0: En wanneer loopt tot wanneer loopt deze expositie nog?
4: 28 juni, dus die kan je nog in Bergen zien.
0: Ja, het Kranenburg.
4: Ja.
0: Ja. En jij, Annemiek, waar ben jij mee bezig?
2: Ik ben nu bezig met vakantie.
0: Kijk, dat moet ook.
2: Nee, we zijn gewoon even een maandje weg geweest. Maar weet het, en daarna duik ik mijn atelier weer in. En dan gaat het weer. Ja, heerlijk tussen de bomen en de bladeren. En heerlijk.
0: Ja. En jij, Frits, ben je met iets bezig?
3: Nou, vooral het behoud van mijn atelier.
0: Ja.
3: Dat is al een lang verhaal al.
0: Ja.
3: Dat loopt nog steeds.
0: Dat loopt nog steeds.
3: Het gaat heel langzaam naar een rechtelijke uitspraak. Zal het worden.
0: Ja,
3: dus ik ben eigenlijk, probeer zoveel mogelijk nog, zolang ik het nog heb, om daar gebruik van
0: te maken.
3: Dus ik ben veel aan het schilderen.
0: Het ateliercomplex waar jij in zit is van de gemeente, we noemen even niet, maar is van de gemeente en de gemeente heeft gezegd, jullie moeten eruit. Dat is eigenlijk
3: nou,
0: het verhaal.
3: Het is een beetje een landelijk fenomeen dit. Het speelt dan bij ons en het is een ateliercomplex met 10 ateliers waar de gemeente zeg maar een lage huur op heeft gezet ooit. Het probleem is alleen is dat heel veel gemeentes geldtekort hebben en dat gebeurt dus overal in Amsterdam en door het hele land al jarenlang dat ze een wet gaan toepassen waardoor ze eigenlijk contracten kunnen openbreken die eigenlijk gewoon voor het leven zijn.
0: Ja.
3: En de huren gewoon absurd kunnen verhogen. Waardoor kunstenaars
0: waar je
3: dus
0: niet meer kan betalen.
3: Nee, maar die ateliers verdwijnen gewoon.
0: Ja.
3: Dus het gebeurt in het hele land. En er is al door organisaties voor gewaarschuwd.
0: Ja.
3: En ja, dat gebeurt dus bij ons nu ook. Zijn ze er ook mee bezig. Dus we proberen dat aan te vechten. Want het is, een atelier verdwijnt, dan komt het ook niet meer terug.
0: Nee, dat komt eigenlijk nooit terug. Hè?
3: Nee.
0: Ja. Maar dat is eigenlijk, we hebben natuurlijk in die 20 jaar dat ik dit programma presenteer, komt dit vaker natuurlijk wel voor. Hè?
3: Ja.
0: Hoe belangrijk is het om een atelier te hebben als kunstenaar? Sonja,
4: hoe belangrijk
0: is dat?
4: Ja, dat is heel erg belangrijk. Je moet echt een eigen werkplek hebben waar je tot rust kan komen en je eigen werk kan maken. Je kan dat niet gewoon ergens even tussendoor doen. Kunstenaar zijn is echt gewoon een beroep.
0: Ja, zeker.
4: En waar je gewoon 7 dagen per week mee bezig bent eigenlijk. En als je geen werkplek hebt, dan kom je niet ver. Ik heb het ook een tijdje gehad dat ik maar 1 dag in de week een werkplek had. Maar ja, dan kom je gewoon niet echt ver. Nee. Dan zie je ook aan mijn werk in die periode dat stagneert.
0: Ja.
4: Want je kan niet...
3: Het is geen continuïteit, zeg maar.
4: Continuïteit is weg. Ja, dat is niet te doen. Dus echt heel belangrijk om voor kunstenaars werkplekken te houden. En zelfs bij te creëren, zou ik zeggen. Want het levert altijd heel veel reuring op. En het levert voor de middenstand dan bijvoorbeeld allemaal extra klanten op. En dat, ja, dat is heel belangrijk.
0: Ja, mensen vaak gemeentes beseffen dat niet, hè?
4: Nee, die zien dat niet. Die zien het tekort door de bocht, nemen ze ervan. Ja, we hebben woonplekken voor andere mensen nodig. Maar ze vergeten dat er een heleboel reuring en leven ontstaat waar kunstenaars zijn. Ja. En dat is heel belangrijk.
0: Ja,
3: maar,
0: zeker.
3: Maar het is natuurlijk ook een landelijk fenomeen. Je ziet het natuurlijk
0: absoluut.
3: Niet alleen.
0: Ja.
3: Je ziet het ook bij de televisie. Weet je, de bezuinigingen en de cultuurprogramma's zijn de eerste die verdwijnen.
0: Ja, absoluut.
3: Als, we zitten natuurlijk ook in een politiek klimaat nu. Dat niet echt gunstig is voor het culturele veld, zeg maar. Dus
4: nee. Het moet straks allemaal weer opgebouwd worden.
0: Ja,
4: dan.
0: Ja, en zeker. En als
3: het, is
0: als
3: nooit
0: het
3: zo
0: al
3: snel is het er weer, als dat het afgekomen
0: precies,
3: wordt.
0: Precies, als het er al is dan, hè, of als het er alweer kan komen dan. Ja,
3: ja, en zeker voor jonge kunstenaars. Hè, ik heb een prachtig atelier en daar zit ik al heel lang in. Maar voor jonge kunstenaars is het echt heel moeilijk om daar tussen te komen.
0: Ja. Dat, en jij, Annemiek, want je hebt een atelier aan huis, hè?
2: Ja, uiteindelijk. Maar weet het, ik zat, het eerste atelier was langs de Zaan in een fabriek. En er zaten met heel veel mensen. Maar op een gegeven moment was dat ook weg. Maar wij gingen toen verhuizen naar Purmerend. En wat kwam er op mijn pad? Dat was een school in de Saturnusstraat. En met allemaal hele grote schoollokalen. Ook heel hoog. En er kwam er net eentje vrij. Dus ik had gewoon mazzel.
0: Ja.
2: En heb ik heel lang gezeten. Heb ik het fantastisch naar mijn zin gehad. Ook in die fabriek heb ik het naar mijn zin gehad. Want het punt is, je zit met allemaal kunstenaars samen. En je organiseert ook samen dingen.
0: Ja.
2: Want in Wormerveer, zou ik maar zeggen, langs de Zaan, dat was, zaten ook ontwerpbureautjes en zo. En die hadden zoiets van, ja verdorie, ik zit hier nou wel. Maar ja, ik moet mijn werk ook verkopen. En toen zeiden ze van, nou laten we een keer een open atelier houden. En dat hebben we gedaan. Nou, dat was fantastisch.
0: Ja.
2: We waren de tweede in heel Nederland.
0: Ja, je hebt contact met kunstenaars, hè? Je hebt contact met collega's. Je inspireert elkaar, je organiseert dingen met elkaar. Je kan elkaar steunen in die zin.
2: Ja,
0: ja.
2: En het goede ervan was, het was op zaterdag, zondag open, maar ook op maandag. Want er zijn mensen die kunnen in het weekend niet, die werken. Dus toen hadden wij dat ook. En wat denk je? Weet het, op een gegeven moment kwam er een mevrouw binnen. En zo'n haar zo. En die zegt, ken je mij? Ik zeg, nou wie bent u? Nou, ik ben Ans Naber van Calorie Naber. Heel groot, hè? Ik zeg, nou, daar heb ik wel van gehoord, want u staat ook op de rij. Ja, zegt ze, dat klopt, maar ik ben wel geïnteresseerd in jouw werk.
0: Ja.
2: Dus toen is het gaan rollen en dat was fantastisch, joh.
0: Ja, zo gaat dat, hè?
2: Ja.
0: Ja. In plaats dat je. Ja, dus dat is afwachten, Frits, wat er gaat gebeuren dan.
3: Ja,
0: nou ja, dat is
3: inderdaad
0: wel duidelijk.
3: Nou ja, het is nu advocatengebeuren wordt het nu. Maar ja, dat duurt ook weer heel lang. Dus dat,
0: zeker.
3: Ja. Ja.
0: We gaan nog even naar muziek, natuurlijk ook, hè?
2: Oké.
0: Ja, we gaan naar Sam Hunt. Take your time.

0: praat gewoon lekker door weer in de muziek. Maakt niet uit. Nogmaals, we zijn live. Take your time, Sam Hunt. Heb je een vraag aan mij dan?
1: Ja, het is jouw feestje.
0: Het is mijn feestje. Ja, je zegt, hebben jullie een vraag aan mij? Nou, toen bleef het stil.
1: Nee, dan ga je nog door.
0: Ga ik nog door? Ja, ja, dat werd ook wel gevraagd, ja, inderdaad. Tuurlijk. Ja, zeker. Ik wil wel proberen om de 25 jaar te halen.
2: Oh,
0: ja,
2: leuk.
0: Ja, want ik vind het nogmaals heel leuk om te doen. En het tv-programma is erbij gekomen. Dat is een cadeautje. Maar dat gaat niet 25 jaar. Nog duur hoor. Want dat is echt wel een andere tak van sport. Maar nee, zolang dit kan, ga ik wel door. Want ik vind het ontzettend leuk om met jullie te praten over het vak.
2: Je staat nu ook af en toe in het KCB.
0: Ja, ook dat. Ja, die blaadje inderdaad. Ja. Ja, vanwege de interviews. Ja, ja, klopt. Ja, ja.
2: Vertel daar eens wat over.
0: Ja, oh ja, dat is een goede vraag.
1: Draai het even om.
0: Ja, draai het even om. Ja, dat is heel goed. Nee, ik ben lid inderdaad, net als jij, van het KCB. Ja, en het KCB heeft een blaadje. Die brengt een nieuwsbrief uit. Dat heet KCB Nu. En de redactie wisselde volgens mij. En ja, er kwamen vragen, weet ik veel. Nou, toen zei ik, oh ja, dat wil ik wat doen. Ik zei, nou, mag ik dan de interviews gebruiken die ik doe in mijn radioprogramma?
2: Ja. Oh, ja.
0: En toen werden het dus 5 vragen aan, kunstenaar. Dus elke keer, nou niet elke keer, niet iedere keer is hier natuurlijk iemand van het KCB. Maar als er een KCB-lid is in het programma, dan gebruik ik het interview om ook dit interview in het programma dan om te gebruiken voor het blaadje. Ja. En dat worden dan 5 vragen aan. En nu was dat Nicole Spit.
2: Oh ja. Ja, die ken ik ook wel. Ja.
0: Ja, dus dat is ook heel leuk om te doen. Maar wat er gebeurt, voorheen heb ik dat ook wel eens gedaan. Mm-hmm. Erik Beets was hier vanochtend. Hij was vroeger hoofdredacteur van Palette, magazine. En die had hem ook wel eens gevraagd. En dat heb ik ooit eens gedaan, ook voor hem. Maar dan moest je dus dit programma helemaal afluisteren en noteren. Ja. Tegenwoordig kun je het gewoon in de AI gooien. Dat is hartstikke makkelijk. Ja. Dan wordt dat hele programma wordt getranscribeerd, heet dat dan.
2: Ja.
0: Dus ik heb het hele programma gewoon op papier, maar dan ook met alle us en a's en versprekingen. Ja. Ook de tekst van de muziek, weet je wat dat. Alles komt voorbij. En nou, aan de hand daarvan kan ik wel weer het interview maken.
2: Oh, leuk zeg.
0: Schrijven. Dus dat is dan wel heel makkelijk wat dat betreft. Ja.
2: Ja, een goed idee, want dat geeft ook een inkijkje bij de vragen die jij altijd stelt aan de kunstenaars hier. Dan lezen de mensen het op de KCB weer. Hartstikke grappig.
0: Ja, het is ook wel goed om te laten, want dat vroeg iemand vanochtend ook wel, waarom dan dit programma? Ik zei, ja, maar het is ook wel heel belangrijk om kunstenaars aan het woord te laten over hun werk. Wat ze doen. Wat jij zei net, het is een vak, het is een beroep.
2: Ja, zeker. Ja.
0: En vaak hebben mensen een soort idee van dat je als kunstenaar
2: leuk en daarbij kliedert in hobby't.
0: Ja, precies. Ja, ja. Oh, je hebt 's nachts inspiratie. Hoe doe je dat dan?
2: Nee, je moet gewoon, dat is hard werken om inspiratie te krijgen.
0: Precies. Ja. Op de academie leerde altijd. Het is gewoon van 9 tot 5 in je atelier zitten. Ja. Het is gewoon aan het werk zijn.
2: Ja. Nou, en heel veel dingen maken die je in de prullenbak gooit. Precies. Totdat je tegenkomt waar het om draait.
0: Ja, dat is het.
2: Ja. En je laat maar 10% zien van wat je maakt.
0: Ook dat.
2: Ja. Ja.
1: Als het goed is. Als het goed is. Ja.
2: Ja. Ik ken niet. Dus laat alles zien.
0: Nee, nou, of alles.
2: Ik heb wel een filter.
0: Of alles. Of maar 1%.
1: Ja. Ja,
0: dat kan ook.
1: Ja, maar het is dit ook wat jij doet. Het is ook net als het gesprek over die ateliers. Als jij stopt, er is niet zomaar weer iemand die dat gaat doen. Weet je, heel veel dingen verdwijnen, maar het is niet vanzelfsprekend dat er dan weer iets terugkomt. Dat is gewoon heel belangrijk.
0: Er komt geen vervanging dan voor mij. Nee, dat weet ik zeker. Dat komt niet terug.
1: Ja, en het is gewoon heel fijn als je iemand hebt die ook, jij hebt kennis van zaken, je kent het veld, weet je wel. Dat is gewoon heel goed.
0: Dank je. Ja. Ja, maar ik vind het ook heel belangrijk. Want dat merk je ook, kunst en cultuur, zeker op tv of in de politiek. Het wordt steeds minder en steeds minder. Ja. Echt steeds minder. En het is ook super belangrijk. Nou ja, wat je ook merkt, is natuurlijk ook een tendens de laatste jaren dat het ook laagdrempelig moet zijn.
2: Ja.
0: En dat ook de amateur. En dat is ook allemaal prima. Maar er is een verschil tussen professional en amateur.
2: Ja.
0: En dat is het, hè?
3: Ja, zeker. Maar het is ook een heel groot verschil, je opleiding.
0: Ja.
3: Want of je op een academie zit, of je zit op een cursus.
0: Ja, zeker.
3: Dat is iets anders, wil niet zeggen dat het hetzelfde is als talent. Als je op een cursus zit, kan ook jouw talent naar voren komen. Maar dan moet je wel een andere weg gaan bewandelen.
0: Ja.
3: Dat, Want het is niet niks, zo'n academie.
0: Nee, absoluut. Ja. En wat je ook merkt, vind ik wel, bij kunstenaarsverenigingen. We hadden het in het eerste, tweede uur hadden we ook jou over een kunstenaarsvereniging. Mm-hmm. En wij zijn natuurlijk ook wel lid van een kunstenaarsvereniging. Dat je dat daar ook al ziet. Dat mensen aangenomen worden waarvan je denkt, sorry.
2: Ja.
0: Ja. Maar dat is ook moeilijk, want je oordeelt over...
1: Het was niet voor niks vroeger een gilde. Hè?
0: Nee, nou ja, ik noem maar wat.
1: Een beschermd. Iedereen kan zeggen, ik ben kunstenaar.
0: Iedereen kan zeggen, ik ben kunstenaar. Ja, en sorry, en nogmaals, met alle respect voor alle amateurs... die ook hartstikke mooi en prachtig werk maken. Maar het is een andere discipline.
2: Ja, ja. Een kunstenaar gaat meer over de inhoud. Ja. Het gaat niet om een mooi plaatje, want... Ja, het gaat niet om dat je iets heel moois maakt. Het gaat er meer om dat je iets communiceert via beelden.
0: Ja.
2: Er zijn een heleboel mensen die zijn, net als ik, niet heel erg praterig. En niet heel erg auditief. Maar ik ben echt beeldend. Dus mijn manier van communiceren is via mijn beelden.
1: Ja.
2: Dus ik kan niet goed uitleggen wat ik doe. Ik laat het vaak zien. Dat is makkelijker. Want
1: schreef je wel een boek.
0: Precies.
2: Anders raakt iemand of het raakt iemand niet. En dat vind ik allemaal prima. Het hoef je niet te raken. Maar sommige mensen die zien wat ik maak. En die zeggen van nou, dat vind ik echt fantastisch. Ik wil meer zien.
0: Ja.
2: En daar draait het om.
0: En dat zeg je heel goed. Dat is onze manier van communiceren.
2: Ja, ik vind dit ook heel spannend, dat praten. Maar
0: dat weet ik. Ja. En tuurlijk merk je dat ook wel hier in het programma.
2: Ja.
0: Maar over het algemeen komt dat ook wel goed.
2: Ja, dat komt omdat jij ons heel goed geruststelt.
0: Okay, gelukkig maar, ja toch?
2: Ja,
0: ja precies dat. Ja. Ja, en wat ik ook wel, wat mensen ook wel eens vroegen, ja, je bent niet heel kritisch. Nou, dat ben ik wel. Ik ben ook wel kritisch, kan ik wel zijn. Maar ik vind het ook belangrijk in dit programma dat je goed tot je recht komt.
2: Ja, dat je
0: verhaal goed kan vertellen. En dat heeft geen zin als ik bijvoorbeeld een hele nare vraag stel of zo. Nee. Daar ben ik niet voor.
2: Nee.
0: Maar ja, goed, ja, dat is het dus.
3: Ja, het moet allemaal gewoon opbouwend zijn.
0: Ja.
3: Anders is het zinloos.
0: Ja, maar dat is met alles denk ik wel.
3: Jawel, maar gewoon in zo'n programma wat zo kort is. Nou, dan is het belangrijk dat de juiste vragen op de juiste plek komen. Zodat het de ontwikkeling...
1: Je moet een optimale sfeer creëren, zeg maar, voor de gasten.
0: Ja, dat is belangrijk.
1: Hopen dat er iets... Iets zinnigs gezegd
0: wordt. En gelukkig is dat wel eigenlijk altijd zo. Ja. In al die 20 jaar heb ik het denk ik maar 2-3 keer meegemaakt dat iemand echt dichtklapte.
1: Ja.
0: En dat was ook een live uitzending, dus dan heb je een beetje pech.
2: Ja.
0: Ja. En nou ja, goed, dat vang je dan wel op hoor. Door heel veel muziek te draaien, inderdaad. Ja. Maar ja, dat komt wel eens voor, maar niet heel vaak.
2: Ik vind het wel logisch.
0: Ja, ik ook hoor. Ja. Maar gelukkig komt het niet zo heel vaak voor. Te laat komen wel.
2: Ja. Daar ben ik niet van hoor. Ik was mooi op tijd.
0: Ja, nee, maar dat gebeurt echt. En dan zit je in een live uitzending en dan is iemand er om 11 uur nog niet. En dan begint het nieuws en dan moet je starten met de begintune en dan muziek en dan is het nog niet. En dan nog maar een keer muziek en dan gaan we bellen. Want ja, wat moet je anders? En ik moet het dan naar elkaar zien te praten. Nou, dat is wel klotsende oksels hoor.
2: Ja, dat is
0: echt stress. Gebeurt gelukkig ook niet zo vaak.
3: Nee. Ik vind de uitdrukking mooi, klotsende oksels.
0: Ja, klotsende oksels. Ja, nou, dat is echt verschrikkelijk. Ja. Ik kan me ook wel heel goed altijd inleven in... Als er een tv-programma is of zo, dan gaat iets mis dan. Hè? Als je live uitzendt, dat kan ik me zo goed voorstellen. Ja, goed, ja. Nou.
1: En 20 jaar ervaring, dat doet natuurlijk ook wel wat...
2: Dat helpt ook.
0: Ja. Nou, ik ben natuurlijk wel, en dat wil ik ook even gezegd hebben... Want ik heb altijd mijn technici, hè. Ja. Ik heb altijd of Willem, of André, of René, of... Hè? En al die 20 jaar wel wat mannen versleten, in die zin. Eén vrouw. Ja, dat is ook zoiets. Ja. Nee, maar zonder de techneut kan het gewoon ook niet, hè?
2: Nee.
0: Dus dat is het. Hey, lieve mensen, we moeten ook alweer wisselen. Ik zit even op de klok. Ja, we gaan echt wisselen. Ja, dank jullie wel.
2: Ja, heel graag.
0: Ja, bedankt.
1: En jij ook.
0: Bedankt.
1: En gefeliciteerd.
0: Dank je wel.
3: Gefeliciteerd.
0: Ja, we gaan naar Rihanna. Take a bow.

0: Ja, dat was Rihanna met Take a Bow.
1: En ook gitaarmodus genoeg.
0: Ja, ja, we zijn al in de uitzending, lieve mensen. Jullie kletsen lekker door, maar dat geeft niet. Ik zit hier met Anno van der Heijden, Hans Marwijk en Annelies Hoorde. En Gerda Schimmel komt nog aanschuiven.
2: Klopt.
0: Ja, trek de microfoon maar even bij naar je toe, als jullie willen.
2: Zoek een parkeerplekje, maar ja, het is druk met het mooie weer.
0: Nou ja, het is hartstikke druk met het mooie weer.
3: Het was wel te vinden, hoor.
0: Ja,
3: ja, om de hoek. Ja.
0: Lieve mensen, we zijn in de uitzending. Kijk, daar is Gerda.
2: Nou,
0: kijk, glaasje water erbij. Hans, ik begin gewoon even met jou.
1: Wat zeg je?
0: Ik zei, ik begin even met jou gewoon.
1: Oké.
0: Dan kunnen de dames even gaan installeren, et cetera.
1: Ja, meestal hadden dames voor, maar...
0: Nee, nu mag jij even eerst. Hoe is het? Waar ben je mee bezig?
1: Ik ben weer begonnen met schilderen.
0: Ben je begonnen met schilderen?
1: Ja, ik heb een paar jaar niks gedaan. Ik had veel te druk in het KCB. En ik zit met voorzitter van de ballotagecommissie met ontzettend goede mensen. Mannen en vrouwen, jong en oud. Verschillende disciplines. En we krijgen meer organisatie nu in het KCB.
0: Maar dus daarom kom je niet aan het schilderen
1: nou,
0: toe?
1: Nou, weinig. Die hoofd is te vol.
0: Ja.
1: En ik heb Pieter Ranja vervangen voor een expositie van 11 kunstenaars in het Nieuw-West Ziekenhuis in Alkmaar. Dus ik was zogezegd conservator. Nou, Arno is een van de deelnemers in de expositie. En we hebben een hele goede en vruchtbare samenwerking met het NWZ.
0: Ja.
1: En het is een mooie expositie geworden. En ik heb daarnaast ook nog in de Nieuwe Vleugel een solo-expositie. Nou, ik heb nog wat dingetjes afgezegd. Ik was ook vrijwilliger bij het Vredeskerkje in Bergen aan de Zee. Als gastheer en facilitaire ondersteuning. Dus ik wilde een beetje rust hebben. En ik probeer weer te gaan schilderen. Ik ben net gauw doek heb ik opgezet.
0: Dus ja.
1: Het gaat weer lekker.
0: Nou, fijn, toch? Ja.
1: Ja.
0: We zitten hier wel, dat valt me opeens, met allemaal KCB-leden om tafel.
1: Ja.
0: En dat was grappig. In de tweede uur zat ik met boterhalleden om de tafel. Dat was ook alweer...
3: En jij bent lid van allebei.
0: Ik ben lid van allebei. Dat hebben ze ook... Ik zeg dat niet toevallig. Ja, dat is natuurlijk wel toevallig. Maar eigenlijk bestaat toeval niet, hè? Nou ja, fijn.
1: Ja.
0: Goed. En Gerda en Annelies, want jullie moeten even die microfoon delen.
2: Ja.
0: Waar zijn jullie mee bezig?
2: Jij mag beginnen.
3: Ja, wij zijn bezig met de voorbereidingen voor een tentoonstelling in Parijs.
0: Ja.
1: Zo?
3: Ja, en we zijn weer teruggevraagd met veel enthousiasme.
4: Wat mooi.
3: Ja, dat wordt ons derde jaar gezamenlijk. En ik doe al met mijn eigen werk vanaf 2019 mee. En ja, ik verheug me erop. Ja.
2: En dat is Salon de Beaux-Arts. En dat is wel een begrip in Frankrijk.
0: Ja, in Parijs ook sowieso natuurlijk.
2: Ja, ja. Ja. Vincent van Gogh in zijn tijd deed ook mee met die exposities.
0: Ja. Ja,
1: dan... Fameuze.
0: Dat noem je toch eens wat, hè?
2: Ja.
0: En wat voor werk gaat er heen? Wat voor werk gaan jullie daar...
3: Van ons gezamenlijk werk in perkament.
0: Ja,
2: ja, en dat werk hangt nu bij de KCB.
5: Perkament, hè, zeg je. Kun je dat uitleggen? Oh, sorry.
3: Zit jij even het interview over?
0: Nee, maar niet kwalijk. Dat ging vanzelf.
3: Dat perkament hebben ze al zo vaak uitgelegd.
2: Ja,
3: al zo vaak uitgelegd. Ik kan al wel zeggen dat ik ooit van Marianne Duyf een stukje perkament gekregen heb. Omdat zij daar op schilderde en de olieverf vloeide nogal in die huid. Dus zij vond het niet goed genoeg om te gebruiken. En zo is het perkament onze kant op gekomen. Dus Marianne, dank er nog voor.
0: Ja,
2: maar ik vind het verhaal van het hondje nog leuker, hoor.
0: en wat is dat verhaal dan?
3: Nou, het verhaal van het hondje is dat ik had een kieskeurig hondje die zo'n kluifje, ook geperst perkament met vulling, die wilde hij maar niet aan beginnen. En dan deed ik het in lauw water en dan verweekte de huid en dan begon hij er wel aan.
0: Oh ja.
3: Dus toen ik dat stuk perkament van Marjan gekregen had, dacht ik, ik ga dat met dat perkament, ik leg het gewoon in bad en ik kijk wat er gebeurt.
0: Ja.
3: En zo is het begonnen.
0: Zo is het begonnen, inderdaad. Ja. Hoe lang werken jullie al samen?
3: Sinds 2012.
0: Ja,
2: en dan hebben we Ode aan het Water. Dat is een expositie in Alkmaar.
0: Ja, Kunstatelier in Alkmaar.
2: Die begint binnenkort. Daar zijn we voor uitgenodigd.
0: Ja.
2: En dan werken we samen met een groep en dat heet Art Allies. En daar hebben we in het najaar ook een expositie mee. En dat gaat over voeding in de breedste zin. Zij hebben voeding gekozen als kapstok voor alles wat er in de wereld gebeurt. Alle ellende, weet ik wat. En dat voeren we terug op voedsel.
0: Oké, okay, mooi.
3: En wat, ja, wat hebben wij dan gemaakt? Ja, handen in perkament. Mm-hmm. En ons idee is van, er zijn heel veel mensen die staan met lege handen als je het over voedsel hebt.
0: Mm-hmm. Mooi. Mooi symbolisch ook, ja, inderdaad.
2: Ja. En dan lege handen in die zin dat sommige mensen echt geen eten hebben. Mm-hmm. En lege handen van, wat kunnen we eigenlijk doen om de wereld een beetje beter te maken?
0: Ja.
2: Dat.
0: Ja, mooi.
2: Dat zijn we aan het uitzoeken.
0: Ja, en jij, Anno, waar ben jij mee bezig?
5: Nou ja, waar ik heel concreet mee bezig ben, dat is zorgen dat mijn apparatuur weer gaat functioneren. Want alles is stuk. Mijn fotoprinter, mijn computer is gecrashed. Mijn telefoon doet het nog maar net. En nou ja, daar ben ik nu mee bezig. Maar,
2: ook leuk,
5: ja, ja. En ik ben heel erg aan het nadenken momenteel van hoe verder. Want ja, ik werk multidisciplinair. En bij perioden is het meer fotografie. Bij andere perioden is het meer schrijven. Bij andere perioden is het weer meer muziek, installaties maken. En het laatste waar ik zelf een beetje tevreden over was, dat was een installatie die wel grappig was ontstaan. Dat heette Narcistische Mannen met Macht. Mm-hmm. En dat was eigenlijk ontstaan vanuit een installatie.
3: Goh, wou ik zeggen, hoe kom je daar helemaal op?
5: Ja, ja. Maar goed, die mannen, dat waren politici. Ja, Trump en aanverwanten, gewoon dictators, laat ik het zo zeggen. En die was ik aan het tekenen eigenlijk voor een andere installatie die ik in het KCB ook had geëxposeerd met dode bruinvissen die ik had gevolgd. Die lag vrij lang op het strand, echt bijna 2 maanden. En ik ben onder allerlei mogelijke weersomstandigheden terug geweest om hem te fotograferen in verschillende staten van ontbinding. En die heb ik toen samen met een olijftak, die was omgewaaid, dus een zekere relatie met het milieu, en dictators en die foto's heb ik toen op de muur gehangen. En daar heb ik een hele grote huilende bruinvis omheen getekend. Ik mocht op de muur tekenen, wat ik ontzettend leuk vind. Dat doe ik het allerliefste, op de muren tekenen.
2: Dat was bij het KCB?
5: Wat? Dat was bij het KCB. Maar die portretten, toen ik daarmee bezig was met Trump en die, hoe heette al die gasten?
0: Poetin, Netanyahu.
5: En van Hamas, die gasten die intussen weer vermoord zijn. En aan het tekenen was, dacht ik ineens, verrek, ik ben precies hetzelfde aan het doen als mijn opa vroeger. Mijn opa, ik kom uit een zeer onartistieke familie, een hele burgerlijke familie, kan ik wel zeggen. Maar mijn opa die tekende in zijn vrije tijd, die was huisschilder en die tekende eindeloos allemaal portretten na van bekende mensen. Politici, acteurs, alle bekende mensen. En toen zij naar het bejaardenhuis gingen, gaf mijn oma mij al die tekeningen. Er zijn ongeveer 3000. Die staan grote stapels op zolder. En ik wilde daar altijd eens iets mee doen. Maar toen dacht ik, laat ik eens heel goed zoeken in die periode van de Tweede Wereldoorlog, wat die daarmee gedaan heeft. Ja. En dat toen had hij inderdaad beulen, weet ik veel wat. NSB's had hij getekend.
0: Ik pak even terug, want we hebben niet zo heel veel tijd. Ja. Maar je bent er wel aan het uitzoeken nu wat je het liefste wil gaan doen. En dat is dus
5: nou,
0: al
5: niet
0: tekenen
5: wat, niet het wat liefst, ja, dat weet ik nog niet. Ik ben aan het kijken. Ik ben nu een installatie aan het maken die ik verder uitbouw van dat project. Mm-hmm. En dat is een soort monumentje voor Gaza, laat ik het zo zeggen. Met een grote steen, met bloed en zonnebloemen enzovoort.
0: Ja. Ja.
5: Kijken wat daaruit komt.
0: Maar is dat wel, het is natuurlijk een vraag aan jullie allemaal. Het is ook wel de tijd waar we in zitten, hè, waar er heel veel gebeurt natuurlijk. Heel veel slechte dingen.
5: Ja.
0: De ene kunstenaar reageert daar wel op, de andere kunstenaar niet zozeer. Jullie, Gerda en Lies, hebben het natuurlijk ook wel, hè, met die voeding straks. En jullie de geëngageerdheid zit er natuurlijk in. Hoe zit dat bij jou, Hans?
1: Ik ben nu bezig, waar ik mee begonnen ben, met een cubistische stijl van huizen. Alleen de daken geven dus elkaar beschutting en een schaduw. Geen voordeur, geen ramen, niks erin.
0: Maar het is niet,
1: ik ben
0: niet
1: nu weer terug naar nu kleurrijker.
0: Ja, oké, maar het is niet geëngageerd. Het is
1: nee,
0: je reageert niet op wat er nu gebeurt.
1: Ik kijk niet meer nationaal.
0: Nee, oké, je kijkt sowieso niet meer naar nationaal.
1: Nee,
0: ja.
1: Dat is vreselijk. Ik heb de Volkskrant opgezegd.
0: Ja.
1: Gaat veel te diep in op de reportages. En ik moet veel meer muziek op me heen hebben. Dus ik zit vaak in mijn atelier om muziek te luisteren.
0: Ja. Is dat wat we doen als kunstenaar? eigenlijk, Gerda? Dus of we reageren op dingen of we sluiten er ons voor ons af. Maar we zijn er wel toch mee bezig.
3: Ja, ja, ik moet je zeggen, mijn eigen werk is ook niet geëngageerd.
0: Nee.
3: Dan ga ik echt voor schoonheid. En ik vind eigenlijk dat we dat nodig hebben in deze barre tijden.
0: Ja. Ja.
3: Dat is wat jij ook zegt.
0: Precies, dat is ook wat Hans aangeeft, hè, eigenlijk.
1: Ja, kleurrijk. Ik heb ook veel met een groot doek bezig. En ik heb dus de Franse huizen, maar dan in een mystische stijl. En daar is één rood dak in.
0: Ja.
1: Het was rouge. Seulement. En dat heb ik ook vroeger gemaakt. En ik denk, want er is altijd wel iets, een zon te zien, een licht, een kleur te zien. En daar ben ik nu mee bezig.
0: Ja.
1: En ik wist, ik zond me af van wereldnieuws. Ja. Ik slaap er slecht van, ik zweet in bed, ik kan niet tegen.
5: Nee. Ja, ik zond me daar helemaal niet vanaf.
2: Ja. En zo bleef alles zoals het was.
0: Ja, maar zo,
1: ja, dat is ook zo.
0: Maar iedereen reageert er op zijn eigen manier op. Hè,
1: ik ben kwetsbaar.
0: Dat is ook wel prima natuurlijk. Ja.
5: Ja. Nou, het is inderdaad de manier om daar schoonheid tegenover te stellen. Maar ik vind dat ik als kunstenaar echt daar iets mee moet. En hoe dan ook. Ook als ik met schoonheid bezig ben. En om dingen uit te drukken van deze tijd. En die letterlijke dingen, dat doe ik veel meer in de fotografie. De tijdgeest vastleggen. Maar ik heb ook al puur esthetische dingen gemaakt. Maar dan hebben ze abstracte schilderijen, een abstracte periode gehad. Maar dan nog zet ik in een soort energie of in de titels. Heeft er bijna altijd een link met wat er in de wereld gebeurt.
0: Oh ja, maar we moeten ook nog even naar muziek. We praten zo meteen verder hoor. Ik denk dat het ook voor iedereen persoonlijk is, hè? Hoe hij of zij dat invult, hè, in zijn werk. We gaan naar over schoonheid gesproken. Kiss from a Rose van Seal.

0: Van Rose van Seal. Natuurlijk draaien we ook muziek in het 20-jarig jubileum van Kunst Compleet. En we praten ondertussen gewoon door, hè, in de muziek. Dat is eigenlijk mijn vraag aan jullie. Want we hebben het natuurlijk over wat er in de wereld gebeurt. Hè, of je geëngageerd kunstenaar bent of je schoonheid wil laten zien. Maar in hoeverre heb je verantwoordelijkheid als kunstenaar in dat opzicht, Annelies?
1: Dat vind ik wel degelijk.
0: Annelies.
2: Ja, ik denk ook dat je daar verantwoordelijkheid in hebt. Maar dat dat voor ieder persoon verschillend is. En dat ieder het op zijn eigen manier oplost. En ja, de een bekijkt het vanuit een positieve vibe. En de ander is heel activistisch. En ik persoonlijk heb meer de neiging om te kijken naar... ik verzamel afvalmaterialen. Ik doe daar wat mee. En mijn idee daarachter is van... maar hoe kunnen we het anders doen? In plaats van dit is niet goed, dit is niet goed. Dat is niet goed. Van hoe kunnen we met elkaar een andere vorm vinden om het beter te maken?
0: Ja, en jij, Anno?
1: Ik wil het niet activistisch noemen wat ik doe. Meer het uitdrukken van deze tijd. Maar wat ik net zei, ik zit in een soort tussenfase. Mijn apparatuur moet het weer doen. Maar ik ben op dit moment ook geneigd om bijna wat ik heel vroeger al deed. Om kinderverhalen te gaan maken met illustraties. Waarin ik ook dingen wel laat zien van de wereld. Maar waarin ik dan meer de schoonheid laat zien. Hoewel ik ook vind in werken wat geëngageerd is. Dat je daar absoluut ook schoonheid in moet

0: Zeker.
1: Compositie moet goed zijn en al dat soort dingen. De kleuren moet goed in elkaar zitten, anders dan, dus heeft het niet zo'n zin.
0: Ja, en jij, Gerda? In welke zin voel je je verantwoordelijk?
2: Ik voel me verantwoordelijk als kunstenaar voor wat er op mijn pad komt. Zoals nu werk ik dan met streekdrachtstoffen. Omdat die streekdrachten helemaal verdwijnen. En neem me niet kwalijk, ik zit te ver.
0: Ja.
2: De streekdrachten verdwijnen helemaal. En ik wil ze eren door op mijn manier met die stoffen om te gaan. En nu kom ik erachter dat die stoffen heel moeilijk verkrijgbaar zijn. Dat was nooit zo. Maar dat is dus het laatste jaar dat ik me er echt in verdiep. Is er een hele verandering in gekomen. Dus moet ik echt moeite doen om... ik werk nu met stoffen uit Marken. Prachtige stof, vind ik zelf. En ik mag blij zijn als er zo'n baaltje weer binnenkomt. Het is echt... maar ik wil graag laten zien hoe rijk dat was.
0: Ja, dus die traditie is ook in die zin een beetje aan het verdwijnen. Omdat je de stoffen niet meer kan krijgen.
2: Ja, en ieder maakte zijn eigen kostuum.
0: Ja.
2: En dat is ook helemaal kwijt. En we hebben het er net over. Denk van, we hebben het over slavernij. Ja, als je kijkt naar de kledingindustrie. Denk van, waarom gaan we niet zelf weer een beetje meer kijken wat je zelf eraan kan doen. Best leuk toch, tenminste. Ik vind het heel leuk.
1: Ja, ik vind het afschuwelijk. Alles wat met een draad te maken heeft, daar word ik helemaal doodnerveus van.
2: De vorm van kleding is wikkelkleding.
0: Ja.
2: Dus daar kom je heel eind mee hoor.
0: Ja. En hoe verder?
3: Als ik nu kijk naar een bekend merk, kleding, het had op meet in Portugal. En dat is peperduur. Herenbroekjes en shorts en zo. Dan denk ik, ja, maar je hebt nooit gekeken waar dat gemaakt wordt. Het had een labeltje op meet in Portugal. Maar daar heb ik dus echt maling aan. Want dat wordt gewoon uitbesteed wordt het in het Verre Oosten.
0: Gaat naar Afrika of naar India?
3: En meet in Turkije.
4: Ja.
3: Nou, weet je, je kan dat niet controleren. Je hebt daar ook geen vat op. Nee. En het is aan het licht gekomen. Dat is zo'n schip dwarslag in het Suezkanaal. Met alles stagneerde. En als je ziet dat de vee moet worden, ritueel worden geslacht in de Arabische landen. Komt allemaal uit Oekraïne vandaan en uit de Balkanstaten. Mm-hmm. En die worden levend worden in schepen gedaan. En niet de helft komt dus levend aan daar zo. En zo ziek is de wereld.
0: Ja, maar
3: ik probeer daar een bijdrage aan te leveren. Door dus nu wat kleurrijker te gaan schilderen.
0: Dat was de vraag. Ja.
3: Maar ik weet niet of het helpt. Of het mensen raakt, ik weet het niet.
0: Nee, dat weet je niet.
3: Ik weet het echt niet.
0: Dat weet je, maar dat weet je nooit, toch?
3: Maar ik doe het ook voor mezelf.
0: Ja, ja.
3: En ik ben nu wel zo vrij op 78 jaar geleden dat ik de perspectief loslaat. En de regels van de opleiding laat je ook allemaal los. Dus,
0: ja. En hoe is dat verder nu met het KCB bijvoorbeeld? Want het is nu toch wel, we zijn allemaal lid van het KCB.
3: Ja.
0: Hè? Wat is dat? Wat brengt dat jou, het KCB?
3: Nou, ik heb 11 films gemaakt. En ik had ook hulp van Theo Oldhuis als adviseur. Ik heb een paar verhalen in boeken geschreven. En je kan roeren in de pot met kennis van
0: de kunstenaars. Ja, die lid zijn.
3: En
0: ja.
3: Dat is heel erg lekker. Ik heb met Mark van Horen samengewerkt en met Theo en wie niet. En ik heb nou een muzikus uit Engeland die mijn filmmuziek gecomponeerd heeft en begeleid. Dus ja, en die zijn ook een andere organisatie zitten. Maar ook met KCB hebben we een jubileum gehad 4 jaar geleden. En toen hebben we alle leden hebben we een kans gehad. Hebben dat helemaal georganiseerd. Maar ook literaire avond. We hebben een muziekavond, we hebben een filmavond gehad. Dus we hebben heel veel disciplines in huis.
0: Ja.
3: En daar moet je echt gebruik van maken.
0: En wat brengt het KCB jou, Anno?
1: Nou, ik vind het heel erg leuk om geregeld mee te kunnen doen met exposities. En ook om af en toe wat collega's tegen te komen. Ja. Dat eigenlijk.
0: Om te praten over het vak eigenlijk. Ja.
1: Ja, dan vind ik dat meestal heel weinig gebeurt op een inhoudelijke manier. Ja. Je komt elkaar toch vaak alleen heel oppervlakkig tegen.
3: En dat vind ik
0: De speedtijd, die we
1: Ja, dat was
0: in.
1: Ik, maar dat vond ik ook niet zo veel opbrengen.
0: Ja, maar het is ook wel de contacten met de collega's. Maar je inspireert elkaar. Ja?
3: Weet ik niet.
0: Hoe gaat
1: weet
0: dat?
1: Ik ook niet.
0: Nee? Niet zo heel, hè?
2: Daar is een vereniging voor om je met elkaar een beetje op te tillen.
0: Ja.
2: Zo voelt het voor mij.
0: Maar zou het beter kunnen dan bij het KCB?
1: Ja, om te beginnen zorgen dat er veel meer jonge mensen komen en ook aan bod komen. En veel meer mensen die ook installaties maken. Heel veel jonge mensen werken multidisciplinair. Terwijl bij de KCB nog steeds, toen ik lid werd, moest ik mij als fotograaf inschrijven. terwijl ik multidisciplinair werkte, snap je? Want het werd zo in vakjes gedeeld. En dat voel ik nog steeds een beetje. Dat vind ik...
0: Maar hoe moeilijk is het om jonge kunstenaars lid te laten worden van een kunstenaarsvereniging?
1: Moeilijk.
0: Dat kan bijna niet. Want die, gaan naar Amsterdam, naar Den Haag, naar wat dan ook.
1: Nou ja, maar het heeft ook mee te maken, denk ik, dat het soms toch een beetje ouderwets overkomt. In plaats van wat ik zie van tentoonstellingen van jonge mensen. Die zijn zo aan het experimenteren.
3: En, de 19 mensen die wilden lid worden van KZB, was de kwalitatie van maart. En de oudste was dan 79, mijn leeftijd bijna.
0: Ja.
3: Maar heel veel, mensen van 25, 30 jaar.
1: Ja, oh ja, oh, nou, dat vind ik goed om te horen.
0: Lieve mensen, we moeten afsluiten.
3: Mag ik nog één ding zeggen? Feliciteren en danken voor wat je al die jaren hebt gedaan.
0: Dankjewel.
1: En ik vind dat je dat echt heel goed doet. Ook zo'n groepsgesprek.
0: Dankjewel. Dankjewel.
3: Ga zo door.
0: Dat gaan we zeker doen. Ja, we zijn aan het einde van het programma gekomen. We horen de eindtune en we zitten live. Dus we moeten echt naar het nieuws ook zo meteen. Heel hartelijk dank. Natuurlijk ook André bedankt. Mike bedankt ook voor de regie en voor de techniek. Ik noem nog even alle gasten natuurlijk. Hè. Yvonne, El, Sebastiaan, Helen, Peter, René, Sonja, Frits, Annemiek, Gerda, Annelies, Arno, Hans. Nou, wie had ik in het eerste uur? Even kijken. Nou, gaan we het doen. Mijn blaadje. Ellen Zwanenburg, de Vij, Albert Boekema, Marjan, Marja, Suzanne, Erik. Nou, kortom, 20 gasten en meer. Heel hartelijk dank jullie allemaal. En dan ga ik echt afsluiten. Ik vond het een feest. En nogmaals bedankt. En tot de volgende keer. Graag 25 jaar. En dan zeg ik altijd, maak er wat van. Ook in de kunst.

0: Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 1 file in onze regio op de N205, een Nieuw-Vennep Haarlem. Bij Haarlem 3 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt de economieverslaggever Aida Brands.
4: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
3: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
5: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
3: Het weer, opklaringen, morgen, in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 1 file in onze regio op de N205, een Nieuw-Vennep Haarlem. Bij Haarlem 3 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
2: Alleen met uw steun kan het Bartimeus Fonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
3: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
4: They're coming to take me away, haha.
3: En fraaie items.
5: Huis, tuin en keukenfeitjes.
6: Privéblad.
3: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
7: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
8: Op Radio 80.
9: De Huis, Tuin en Keukenshow.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Hans Bulten, de laatste burgemeester van Sint Pancras, is op 89-jarige leeftijd overleden. Bulten werd in 84 burgemeester van Sint Pancras en nam die functie waar in Langedijk. Na de gemeentefusie in 1990 was Hans Bulten nog 9 jaar lang burgemeester van Langedijk. Daarna was hij waarnemend burgemeester van Annapolona en Edam-Volendam, maar bleef wel betrokken bij Sint Pancras, onder andere voor het behoud van de Witte Kerk. Frank Kraaienveld uit Egmond aan de Hoef is zondagavond benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De zanger en bassist kreeg de onderscheiding vlak voor het afscheidsconcert van zijn band Bintangs in Podium Victorie in Alkmaar. Kraaienveld richtte de band in 1961 mede op. De Bintangs werden bekend door hun ruige bluesrock, ook wel de hoogoversound genoemd. Kraaienveld kreeg het lintje niet alleen voor zijn muzikale carrière, maar ook voor zijn werk als beeldend kunstenaar. Afgelopen zomer hebben 26 dijken boven het Noordzeekanaal schade opgelopen door de aanhoudende droogte. Het gaat vooral om oude dijken met veen, zoals in en om de Eilandspolder. Deze dijken zijn kwetsbaarder voor uitdroging. De veiligheid kwam volgens het Hoogheemraadschap nergens in gevaar. Aan 19 dijken in het Hollands Noorden was herstelwerk nodig. Rijkswaterstaat heeft een stuk staal uit het A9-viaduct bij Uitgeest gehaald voor onderzoek in Duitsland. Het viaduct is een van 16 bruggen en viaducten in Nederland waarbij mogelijk kwetsbaar staal is gebruikt. Dat staal kan onder bepaalde omstandigheden verzwakken, waardoor de constructie gevaar kan lopen. Volgens de minister zijn er op dit moment geen aanwijzingen voor acuut instortingsgevaar. Rijkswaterstaat zegt het viaduct extra in de gaten te houden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent
1: 24. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen.

0: Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
2: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
1: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
3: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran. Almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
1: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer, vannacht een graad of 10, morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen en het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het

0: Strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in. En daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
1: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work. And we were discussing this with the ministers. Member states were clear. They are serious about protecting the court.
0: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
2: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
0: En het weer nog, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
2: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
1: Er is nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na twee weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. Volgens deskundigen is dat veel te mager. En het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS.

0: is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met een schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: In en aan de kerk Brink in Groet exposeert werk van twee lokale fijnschilders, Joyce Pedroli en Rina Pankras. De tentoonstelling is te zien van 26 september tot en met 6 januari.

0: In je zet pak uit Linda Karels. Dag Linda.
1: Hoi.
0: Fotograaf, een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben. Gelukkig begint het bij jou ook weer te komen en op te starten.
1: Zeker, ja. Zeker. Ja hoor, we gaan gewoon door.
0: En eigenlijk de aanleiding dat we elkaar weer spreken is... je hebt zulke prachtige foto's van de paddenstoelen weer gemaakt. Want ineens komen ze weer op, hè?
1: Ja, het is nu dat het lekker regent... dan schieten de paddenstoelen de grond uit. En elk jaar is het weer anders. Dus,
0: ja?
1: Ja.
0: Hoe zie jij dat in een fotografisch oog?
1: Nou, ik ben een aantal keren met de paddenstoelen-expert ook op pad geweest. Het is maar net hoe vocht het is, wat de temperatuur is. En dat maakt of een paddenstoel ontpopt of niet. Dus het ene jaar is de ene paddenstoel heel veel vulver en het andere jaar weer een andere paddenstoel.
0: Ja, want ondanks het is best wel droog geweest, afgelopen zomer ook.
1: Ja.
0: Tot laat en toe eigenlijk. En heeft dat nog invloed of weet jij dat niet?
1: Ja, dat zal zeker invloed hebben, omdat er dan weer andere paddenstoelen zijn die dan weer ontpoppen. Dus nu is het heel vochtig en dan met de temperatuur. Sommige paddenstoelen komen echt maar heel soms op.
0: Jeetje, ja, bijzonder. Dus, maar het blijft een bijzondere ding, hè?
1: Ja, en de grond maakt ook welke paddenstoelen er komen. Dus ik geef bijvoorbeeld een workshop expres op landgoed Ter Koelster, omdat dat al best een relatief oud landgoed is. Maar ga je de duinen in, dan heb je weer hele andere paddenstoelen, omdat we hele andere grond hebben.
0: Ja. Geef je ook cursussen in paddenstoelen fotograferen nu dit seizoen of niet?
1: Ja, op 2 oktober is de workshop weer op landgoed Ter Koelster. Dus dat is heel leuk. En dan zijn we ook in de theekoepel daar. Superleuk.
0: Zo, en dan kunnen nog aanmeldingen komen?
1: Naar de paddenstoelen workshop, daar kun je op de reservelijst. Maar je kunt wel even op de website kijken voor andere workshops en cursussen die gaande zijn. We zijn trouwens in het voorjaar, dan zijn er hele bijzondere sneeuwklokjes. Dan zijn we ook op landgoed Ter Koelster.
0: Oké, dat is weer van komend voorjaar.
1: Ja, dus in februari zo'n beetje. Dus als de eerste kopjes weer boven komen, dan heb ik ook weer een workshop daar.
0: Oké. En verder dit najaar, deze winter?
1: In het najaar heb ik nog basis- en vervolgcursus. Dus gewoon echt leren fotograferen. Op de vrijdagochtend, die zit ook al hartstikke vol. Dan gaan we Lightroom cursus, dus foto's bewerken.
0: Oh, wauw.
1: Ja.
0: Tof.
1: En dan volgend jaar weer. Ja, kunt je sowieso weer inschrijven volgend jaar.
0: Ja, lindekarels.nl.
1: Nog
0: steeds, ja. Top.
1: Ja, nog steeds.
0: En Linda, over de paddenstoelen nog even terug, hè. Als je nou niet helaas bij jou komt, dan kan je nog wat tips geven voor mensen die paddenstoelen op de foto willen?
1: Oh, zeker. Heb je een lens, bijvoorbeeld een macro lens of voorzetringen, dan kun je van heel dichtbij fotograferen. Dat is heel tof. Ga echt dicht bij de grond zitten. Tip is ook, kijk echt heel goed rond. Want als je door het bos gaat wandelen, dan denk je, nou, ik zie helemaal geen dag. En zodra je eigenlijk wat langzamer gaat lopen en goed gaat kijken, Dus goed kijken en echt van dichtbij. Ja. Dat kan ook al met je telefoon.
0: Ja, genieten ervan.
1: Ja, echt.
0: Prachtig in ieder geval. Op Facebook zijn ze te vinden, jouw mooie paddenstoelen.
1: Ja, zeker.
0: Tof.
1: Zeker.
0: Linda, dankjewel weer.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: Graag gedaan, succes komt
1: te doen. Doei. Ja, hoi.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieken en verwezen de zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn-filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatsverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk 250.000 euro vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer: opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan Republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. En ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.